hoopvol teken van verandering. Oekraïners in Nederland reageren met gemengde gevoelens op de uitspraak van het Europese Hof van Justitie dat bepaalde dat Nederland de asielaanvragen van ruim 140.000 Oekraïners moet beoordelen. IND kampt al met een achterstand van ruim 50.000 mensen. Asielminister Van den Brink behandelt eerst nieuwkomers, daarna de wachtlijst en vervolgens de Oekraïners. Bijna de helft van alle advocaten in Nederland krijgt te maken met agressie, bedreiging of intimidatie volgens onderzoek van de Nederlandse Orde van Advocaten. Familierechtadvocaat Reinande Westendorp ervaart dit bijna maandelijks. Zij kreeg een heftige bedreiging toen een partner verhaal kwam halen nadat zijn vrouw informatie over de scheiding had ingewonnen. Burgemeester Femke Halsema ontbond vanavond een pro-Palestijnse demonstratie bij de Stopera in Amsterdam. De ruim 100 demonstranten begonnen op de Dam, waar ze de tienduizenden dodelijke slachtoffers van de oorlog in Gaza herdachten. De mars trok via het Rokin naar de Stopera, waarbij rotjes werden afgestoken en een spandoek met "Wij steunen Hamas" zichtbaar was. En dan het weer. Vannacht is het overwegend bewolkt met regen. Vooral in het oosten en zuidoosten veel neerslag. In het westen wordt het droger met opklaringen. Minimumtemperatuur tussen de 10 en 13 graden. Stevige wind aan de kust. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.

0: It's 14 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1992 en we beginnen met januari. Servië en Kroatië sluiten een wapenstilstand en de Serviërs in Bosnië en Herzegovina roepen een eigen republiek uit. Van Joegoslavië worden een onafhankelijk Slovenië en een onafhankelijk Kroatië afgesplitst. Paul Simon is de eerste grote artiest die optreedt in Zuid-Afrika na de culturele boycott van het land. De pas 20-jarige Fries Falco Zandstra wordt de jongste Europese schaatskampioen aller tijden. Het is de eerste keer dat hij deelneemt aan een internationaal kampioenschap. Boris Yeltsin kondigt aan dat Rusland geen kernraketten meer op Amerikaanse steden zal richten. Maart. Microsoft brengt Windows 3.1 uit. In Amsterdam wordt voor het eerst een referendum gehouden. Bij een magere opkomst kiest de bevolking voor een autoluwe binnenstad. De politiek besluit tot een reductie van het autoverkeer in het centrum van 35% binnen 10 jaar. April. Bosnië en Herzegovina verklaart zich onafhankelijk. En Euro Disney opent zijn deuren. Nadat politieagenten vrijgesproken werden van mishandeling van Rodney King, breken in Los Angeles rellen uit.
2: Golden Oldies Radio.
3: Jouw oldies zender.
2: Waar je ook bent.
4: Wat je het ook doet.
2: De klok rond.
5: Golden Oldies Radio.
2: Jouw oldies zender. Waar je ook bent. Wat je ook doet.

Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Tijdens een toespraak op een heuvel tegenover de Acropolis in Athene riep de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio Europa op om zijn lange sluimerstand te beëindigen. Hij stelde dat de westerse beschaving op een keerpunt staat en verwees naar hogere defensieuitgaven bij de NAVO-landen als hoopvol teken van verandering. Oekraïners in Nederland reageren met gemengde gevoelens op de uitspraak van het Europese Hof van Justitie dat bepaalde dat Nederland de asielaanvragen van ruim 140.000 Oekraïners moet beoordelen. IND kampt al met een achterstand van ruim 50.000 mensen. Asielminister Van den Brink behandelt eerst nieuwkomers, daarna de wachtlijst en vervolgens de Oekraïners. Bijna de helft van alle advocaten in Nederland krijgt te maken met agressie, bedreiging of intimidatie volgens onderzoek van de Nederlandse Orde van Advocaten. Familierechtadvocaat Renande Westendorp ervaart dit bijna maandelijks. Zij kreeg een heftige bedreiging toen een partner verhaal kwam halen nadat zijn vrouw informatie over de scheiding had ingewonnen. Burgemeester Femke Halsema ontbond vanavond een pro-Palestijnse demonstratie bij de Stopera in Amsterdam. De ruim 100 demonstranten begonnen op de Dam, waar ze de tienduizenden dodelijke slachtoffers van de oorlog in Gaza herdachten. De mars trok via het Rokin naar de Stopera, waarbij rotjes werden afgestoken en een spandoek met "Wij steunen Hamas" zichtbaar was. En dan het weer. Vannacht is het overwegend bewolkt met regen. Vooral in het oosten en zuidoosten veel neerslag. In het westen wordt het droger met opklaringen. Minimumtemperatuur tussen de 10 en 13 graden. Stevige wind aan de kust. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.

0: It's 14 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1989. In 1989 begint het Oostblok uiteen te vallen. In Polen worden in augustus vrije senaatsverkiezingen gehouden na succesvolle onderhandelingen die in februari begonnen waren, waar de arbeiderspartij Solidarność als grote overwinnaar uit naar voren komt. Historisch, want de Sovjet-Unie, onder Gorbachev, grijpt voor het eerst niet in. In andere communistische landen in Centraal- en Oost-Europa, de DDR, Tsjechoslowakije, Hongarije en Bulgarije, staan de communistische regimes vervolgens hun voorrechten af. Symbolisch is de val van de Berlijnse muur. Vanaf 6 oktober laat de DDR zijn burgers vrijelijk naar West-Duitsland reizen. En op 9 november worden 's avonds onder luid gejuich de poorten in de muur opengezet, met direct een grote toestroom naar West-Berlijn als gevolg. Alleen in Roemenië is de machtsovername gewelddadig. Demonstraties worden bloedig neergeslagen, maar uiteindelijk weet men het regime van Nicolae Ceaușescu ten val te brengen. Op 25 december wordt Ceaușescu en zijn vrouw geëxecuteerd. Januari. De Nederlandse PTT wordt geprivatiseerd. En in Nederland wordt het btw-tarief verlaagd van 20 naar 18,5%. In België wordt oud-premier Paul van den Moeijnans ontvoerd. En George Bush wordt beëdigd als 41ste president van de Verenigde Staten. Februari. Het satellietnetwerk Sky van Rupert Murdoch, dat 25 miljoen pond kost, wordt gelanceerd in Europa. De Nederlandse banken NMB, het latere ING, en de Postbank kondigen een fusie aan. De vorige maand ontvoerde Belgische oud-premier Paul van den Moeijnans wordt vrijgelaten. De Iraanse Ayatollah Khomeini spreekt in een fatwa het doodvonnis uit tegen de schrijver Salman Rushdie vanwege diens boek De Duivelsverzin.

Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Tijdens een toespraak op een heuvel tegenover de Acropolis in Athene riep de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio Europa op om zijn lange sluimerstand te beëindigen. Hij stelde dat de westerse beschaving op een keerpunt staat en verwees naar hogere defensieuitgaven bij de NAVO-landen als hoopvol teken van verandering. Oekraïners in Nederland reageren met gemengde gevoelens op de uitspraak van het Europese Hof van Justitie dat bepaalde dat Nederland de asielaanvragen van ruim 140.000 Oekraïners moet beoordelen. De IND kampt al met een achterstand van ruim 50.000 mensen. Asielminister Van den Brink behandelt eerst nieuwkomers, daarna de wachtlijst en vervolgens de Oekraïners. Bijna de helft van alle advocaten in Nederland krijgt te maken met agressie, bedreiging of intimidatie volgens onderzoek van de Nederlandse Orde van Advocaten. Familierechtadvocaat Renande Westendorp ervaart dit bijna maandelijks. Zij kreeg een heftige bedreiging toen een partner verhaal kwam halen nadat zijn vrouw informatie over de scheiding had ingewonnen. Burgemeester Femke Halsema ontbond vanavond een pro-Palestijnse demonstratie bij de Stopera in Amsterdam. De ruim 100 demonstranten begonnen op de Dam, waar ze de tienduizenden dodelijke slachtoffers van de oorlog in Gaza herdachten. De mars trok via het Rokin naar de Stopera, waarbij rotjes werden afgestoken en een spandoek met "Wij steunen Hamas" zichtbaar was. En dan het weer. Vannacht is het overwegend bewolkt met regen. Vooral in het oosten en zuidoosten veel neerslag. In het westen wordt het droger met opklaringen. Minimumtemperatuur tussen de 10 en 13 graden. Stevige wind aan de kust. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.

0: It's 13 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1970. Januari. Op de Nederlandse televisie wordt voor de eerste keer het programma Zo Vader, Zo Zoon uitgezonden. Gepresenteerd door Gerard van den Berg. Van den Berg zal het in totaal 306 keer presenteren. Het idee voor dit programma komt van een Duits programma genaamd Die Apfel fällt nicht weit von Stamm. De BTW, belasting over toegevoegde waarde, wordt geïntroduceerd. In 1968 werd hiertoe reeds een wet aangenomen. Februari. De Tweede Kamer in Nederland spreekt zich uit voor afschaffing van de opkomstplicht bij verkiezingen. Op 4 maart wordt dit ook door de Eerste Kamer goedgekeurd. April. Een zuurstoftank aan boord van Apollo 13 explodeert, waardoor de missie voortijdig moet worden beëindigd. De drie bemanningsleden, Jim Lovell, Fred Hayes en Jack Swigert, landen als gevolg hiervan dan wel niet op de maan. Maar ze worden wel recordhouder als de mensen die het verst van de aarde verwijderd zijn geweest.
2: Op Cape Kennedy begeleiden geadverteerde gebeden de dramatische thuisreis van Apollo 13. De honderden journalisten in de perskamer van de NASA-basis in Houston kregen hun informatie via rechtstreekse verbindingen met de controlekamer, waarin de vluchtleiders en hun specialisten in ononderbroken contact stonden met de drie mannen in de gehavende combinatie tussen hemel en aarde.
1: Mei. De Nationale Garde van de Verenigde Staten schiet 4 studenten dood en verwondt er 9 tijdens een demonstratie tegen de Vietnamoorlog op de campus van de Kent State University. En Feyenoord legt als eerste voetbalclub beslag op de Europa Cup 1. In het San Siro stadion in Milaan wordt in de finale met 2-1 gewonnen van Celtic door doelpunten van Rinus Israël en de Zweden.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht.
1: Volgens CNN krijgen de Venezolaanse ex-president Nicolas Maduro en zijn vrouw nieuwe aanklachten. Meer dan 10 Amerikanen werden onwettig vastgehouden door het Venezolaanse regime, waarvan 2 gemarteld zijn. Het koppel werd in januari opgepakt in Venezuela en naar New York overgebracht, waar ze al terecht staan voor drugshandel. De gemeente Landgraaf vangt maximaal 300 asielzoekers tijdelijk op het evenemententerrein Megaland, de locatie waar jaarlijks Pinkpop wordt gehouden. Het verzoek kwam van de minister van Asiel en Migratie in het kader van de Spreidingswet. De opvang loopt van november tot mei en daarna van september tot mei 2028, zodat zomerfestivals gewoon door kunnen gaan. Tijdens een toespraak op een heuvel tegenover de Acropolis in Athene riep de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio Europa op om zijn lange sluimerstand te beëindigen. Hij stelde dat de westerse beschaving op een keerpunt staat en verwees naar hogere defensieuitgaven bij de NAVO-landen als hoopvol teken van verandering. Oekraïners in Nederland reageren met gemengde gevoelens op de uitspraak van het Europese Hof van Justitie dat bepaalde dat Nederland de asielaanvragen van ruim 140.000 Oekraïners moet beoordelen. IND kampt al met een achterstand van ruim 50.000 mensen. Asielminister Van den Brink behandelt eerst nieuwkomers, daarna de wachtlijst en vervolgens de Oekraïners. En dan het weer. Vanochtend laten in het uiterste oost- en zuidoosten eerst nog even regen zien, voordat deze naar Duitsland vertrekt. Elders vallen buien met af en toe zonneschijn. De noordwestenwind is matig en de temperatuur bereikt rond het middaguur 14 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.

0: It's 13 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1976. Nabij Amsterdam wordt Almere gebouwd.
2: Door een nog maagdelijk deel van de polder Zuidelijk Flevoland is een bus vol Amsterdammers op weg naar Almere. De in aanbouw zijn de nieuwste stad van Nederland, waar ze als eersten komen te wonen. Almere Haven, dat aan het Gooimeer ligt, is de eerste wijk die gebouwd wordt. En de woonblokken, die zijn neergezet in de vorm van een klaverblad, zijn elk gegroepeerd rondom een binnenplaats.
3: Ja, ik vind het grandioos.
4: Ja, fantastisch.
3: Tuurlijk.
4: Fantastisch.
3: Grandioos gewoon. Alleen, ja, schoongemaakt moeten worden, hè.
5: En hoe heb je gewoond?
3: Hoe ik gewoond heb? Ja, drie hoog. Oh, een hele grote verandering. En als je het dan vergelijkt met de keuken in de Verbeuningenstraat, dat is wel heel iets anders. Veel kleiner en ja, helemaal niet zo leuk. Het is ook een hele oude woning. Alles wordt afgebroken, dus...
1: Juli. Alle 6 miljoen inwoners van Peking verblijven dagenlang op straat na zeer zware aardbevingen die het noordoosten van China treffen en het leven eisen van 240.000 mensen. November. De democraat Jimmy Carter wordt tot 39ste president van de Verenigde Staten gekozen. Het is de eerste keer sinds 1850 dat de president uit het diepe zuiden wordt gekozen. Oorlogsmisdadiger Pieter Mente verdwijnt spoorloos. December. Fidel Castro wordt president van Cuba. En de Nederlandse oorlogsmisdadiger Pieter Mente wordt daarbij het Zürich gearresteerd. Dankzij het speurwerk van journalist Hans Knoop. De Eagles brengen Hotel California uit, een van de best verkopende albums aller tijden. En de albumtop 3 zag er als volgt uit in 1976. Op nummer 3 The Best of ABBA van ABBA. Nummer 2 Desire van Bob Dylan. En op nummer 1 Het gebeurt in het Westen, Ennio Morricone.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht.
1: Volgens CNN krijgen de Venezolaanse ex-president Nicolas Maduro en zijn vrouw nieuwe aanklachten. Meer dan 10 Amerikanen werden onwettig vastgehouden door het Venezolaanse regime, waarvan 2 gemarteld zijn. Het koppel werd in januari opgepakt in Venezuela en naar New York overgebracht, waar ze al terecht staan voor drugshandel. De gemeente Landgraaf vangt maximaal 300 asielzoekers tijdelijk op het evenemententerrein Megaland, de locatie waar jaarlijks Pinkpop wordt gehouden. Het verzoek kwam van de minister van Asiel en Migratie in het kader van de Spreidingswet. De opvang loopt van november tot mei en daarna van september tot mei 2028, zodat zomerfestivals gewoon door kunnen gaan. Tijdens een toespraak op een heuvel tegenover de Acropolis in Athene riep de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Marco Rubio, Europa op om zijn lange sluimerstand te beëindigen. Hij stelde dat de westerse beschaving op een keerpunt staat en verwees naar hogere defensieuitgaven bij de NAVO-landen als hoopvol teken van verandering. Oekraïners in Nederland reageren met gemengde gevoelens op de uitspraak van het Europese Hof van Justitie dat bepaalde dat Nederland de asielaanvragen van ruim 140.000 Oekraïners moet beoordelen. IND kampt al met een achterstand van ruim 50.000 mensen. Asielminister Van den Brink behandelt eerst nieuwkomers, daarna de wachtlijst en vervolgens de Oekraïners. En dan het weer. Vanochtend laten in het uiterste oost- en zuidoosten eerst nog even regen zien, voordat deze naar Duitsland vertrekt. Elders vallen buien met af en toe zonneschijn. De noordwestenwind is matig en de temperatuur bereikt rond het middaguur 14 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.

0: It's 13 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1991. We zitten in maart. De vier voormalige geallieerde bezettingsmachten in Duitsland, Amerika, Engeland, Frankrijk en de Sovjet-Unie, doen officieel afstand van hun laatste rechten na de hereniging van de twee Duitslanden in november 1990. April. Een wapenstilstand wordt overeengekomen tussen Irak en de geallieerden. Tientallen door Irak in brand gestoken olieboorinstallaties moeten worden gedicht. In Zwickau, Oost-Duitsland, loopt de allerlaatste trabant van de lopende band. Van deze tweetaktauto zijn er in de vroegere DDR meer dan 3 miljoen gemaakt. Deze laatste gaat rechtstreeks het museum in. En Miguel Indurain wint de 78e editie van de Ronde van Frankrijk. Het is de eerste eindoverwinning van de Spaanse wielrenner. Augustus. Algemene amnestie voor Zuid-Afrikanen die zich verzetten tegen de apartheid. Circa 40.000 mensen worden vrijgelaten. Augustus is ook de maand van de ineenstorting van de Sovjet-Unie. Tijdens zijn vakantie in de Krim wordt Sovjet-president Mikhail Gorbachev afgezet en onder huisarrest geplaatst. Estland roept onafhankelijkheid uit. Letland verklaart zich onafhankelijk en de leiders van de staatsgreep in de Sovjet-Unie geven een poging op. Nog voor Mikhail Gorbachev naar Moskou is teruggekeerd, werpt Boris Yeltsin, president van Rusland, zich op als de nieuwe sterke man. 6 september. De Sovjet-Unie erkent de onafhankelijkheid van Estland, Letland en Litouwen. En Ruslands tweede grootste stad, sinds 1924 gekend als Leningrad, krijgt haar oorspronkelijke naam Sint-Petersburg terug. 28 september. Miles Davis overlijdt aan een hartaanval. 12 november. In de vroege ochtend wordt het woonhuis van staatssecretaris Aad Costo verwoest door een bom van de RARA. Queen-zanger Freddie Mercury overlijdt in Londen aan de gevolgen van AIDS. De zanger maakte een dag eerder wereldkundig de ziekte te hebben. Freddie werd slechts 45 jaar. Bekende films uit 1991. Beauty and the Beast, Terminator 2, Judgment Day en The Silence of the Lambs.

liefde en warmte. Geen stress aan mijn lijf. Gelukkig zijn. Zonder werk

te gelukkig zijn. Gelukkig zijn, daarvoor wil ik alles geven. Weg wat te veel is, geen stress aan mijn lijf. Gelukkig zijn, gelukkig zijn.

Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Sinds 1970 zijn populaties van gewervelde dieren gemiddeld met 73% gekrompen. Dat blijkt uit een rapport van het Wereld Natuurfonds, gebaseerd op 35.000 populaties van ruim 6.000 soorten. De helft van de populaties krimpt, terwijl 43% groeit. Natuurherstel is mogelijk, bewijzen succesverhalen zoals de otter en blauwvintonijn. Het Pentagon gaf het Amerikaanse Centraal Command opdracht de voorbereidingen voor grootschalige gevechtsoperaties tegen Iran af te ronden. President Trump heeft nog geen definitief besluit genomen. Aanvallen kunnen plaatsvinden voor de Amerikaanse tussentijdse verkiezingen en onmogelijk ook voor de Israëlische verkiezingen. De bombardementen zouden zich richten op Iraanse energie, infrastructuur en nucleaire doelen. Volgens CNN krijgen de Venezolaanse ex-president Nicolas Maduro en zijn vrouw nieuwe aanklachten. Meer dan 10 Amerikanen werden onwettig vastgehouden door het Venezolaanse regime, waarvan 2 gemarteld zijn. Het koppel werd in januari opgepakt in Venezuela en naar New York overgebracht, waar ze al terecht staan voor drugshandel. De gemeente Landgraaf vangt maximaal 300 asielzoekers tijdelijk op het evenemententerrein Megaland, de locatie waar jaarlijks Pinkpop wordt gehouden. Het verzoek kwam van de minister van Asiel en Migratie in het kader van de Spreidingswet. De opvang loopt van november tot mei en daarna van september tot mei 2028, zodat zomerfestivals gewoon door kunnen gaan. En dan het weer. Vanochtend laten in het uiterste oost- en zuidoosten eerst nog even regen zien, voordat deze naar Duitsland vertrekt. Elders vallen buien met af en toe zonneschijn. De noordwestenwind is matig en de temperatuur bereikt rond het middaguur 14 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.

0: It's 12 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1994. Rusland en China komen overeen geen kernwapens meer op elkaar gericht te laten staan. De Nederlandse zakenman Johannes van Damme wordt in Singapore opgehangen wegens de smokkel van ruim 4 kilo heroïne. Bokser Rigidio Tuur verovert in Sportpaleis Ahoy de wereldtitel in het supervedergewicht van de World Boxing Organization. Dit gaat ten koste van Amerikaan Eugene Speed. De veerboot MS Estonia vergaat tussen Estland en Finland in de Oostzee. Er komen 852 bemanningsleden en passagiers om het leven. Irak stationeert troepen aan zijn grens met Kuwait. De VS stuurde als antwoord troepen naartoe. 2 weken later trekt Irak, zoals de VN-veiligheidsraad eist, zijn troepen nabij de grens met Kuwait weer terug. Jordanië en Israël tekenen vredesverdrag. Een referendum in Zweden wijst uit dat de Zweden zich willen aansluiten bij de EU. En een referendum in Noorwegen wijst uit dat de Nooren zich niet willen aansluiten bij de EU. En hoe zat het met de muziek in 1994? De album top 3 zag er als volgt uit. Aerosmith met Get a Grip op nummer 3. Laura Pausini met Laura op nummer 2. En Music Box van Mariah Carey op nummer 1.

Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. In het Noord-Limburgse Well worden huizen opgetild om droog te blijven bij Maasoverstromingen. Inwoners hebben ervaring met wateroverlast in 1993, 1995 en 2021. Waterschap Limburg verwacht door klimaatverandering vaker hoogwater en verhoogt dijken en creëert ook ruimte voor de rivier. Een oude afgesloten Maasarm gaat straks weer stromen als groene rivier voor waterberging en een nieuwe natuur. Sinds 1970 zijn populaties van gewervelde dieren gemiddeld met 73% gekrompen. Dat blijkt uit een rapport van het Wereld Natuurfonds, gebaseerd op 35.000 populaties van ruim 6.000 soorten. De helft van de populaties krimpt, terwijl 43% groeit. Natuurherstel is mogelijk, bewijzen succesverhalen zoals de otter en blauwvintonijn. Het Pentagon gaf het Amerikaanse Centraal Command opdracht de voorbereidingen voor grootschalige gevechtsoperaties tegen Iran af te ronden. President Trump heeft nog geen definitief besluit genomen. Aanvallen kunnen plaatsvinden voor de Amerikaanse tussentijdse verkiezingen en mogelijk ook voor de Israëlische verkiezingen. De bombardementen zouden zich richten op Iraanse energie, infrastructuur en nucleaire doelen. Volgens CNN krijgen de Venezolaanse ex-president Nicolas Maduro en zijn vrouw nieuwe aanklachten. Meer dan 10 Amerikanen werden onwettig vastgehouden door het Venezolaanse regime, waarvan 2 gemarteld zijn. Het koppel werd in januari opgepakt in Venezuela en naar New York overgebracht, waar ze al terecht staan voor drugshandel. En dan het weer. Vanochtend laten in het uiterste oost- en zuidoosten eerst nog even regen zien, voordat deze naar Duitsland vertrekt. Elders vallen buien met af en toe zonneschijn. De noordwestenwind is matig en de temperatuur bereikt rond het middaguur 14 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies.

0: luistermuziek aan het begin van een nieuwe dag hier bij Gold Oldies Radio. Door dat 1979 Shine a Little Love van het Electric Light Orchestra. En we openen vandaag het programma met Joe Jackson, The Harder They Come. En het was er uit 1980. Ik zeg goedemorgen.
1: Good morning.
2: I am the morning DJ.
1: Good morning.
2: Playing all the hits for you, wherever you may be.
1: Good morning.
3: Eertweg in de ochtend.
0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Eertweg in de Ochtend met Luud van Eerter. Het is 8 oktober, alweer dag 281 van 2026. En het is vandaag de internationale dag van het zicht. Deze dag is bedoeld voor mensen die eigenlijk helemaal niets zien. Het is tevens de nationale groente- en fruitdag. En in Alkmaar wordt vandaag Alkmaar ontzet gevierd. Lekker muziek bij Eertweg in de Ochtend met zo dadelijk Peter en Nash Rockets. We hebben ook The Fortunes. Misschien iets moois in het kader, het geboorteregister. Dat wordt iets van direct. Maar eerst gaan wij verder met Caroline en The Fortunes.

0: Peter Rens.
1: Jitski Kulawinski met zijn Kom van de Dag over nummer dat officieel komt uit 1959. Toen werd voor het eerst opgenomen. De single die volgde niet veel later. Dat was in 1960. En toen stond hij zelfs in de hitparade. De plaat werd volop gepromo. Destijds door de presentator van Tijd voor Teenagers. Zijn naam Co de Kloet. Later is het nummer eruit gebracht in 1981, in 1989 en in 1971. En die uitvoering die draaide ik zojuist hier bij Golden Oldies Radio. Cool Engines and Rockets en Kom van het Dak Af. Maak plaats voor Chocolate. Ook zo'n lekker zonnig dingetje uit 1990. Ritmo de la Noche. En ook dit nummer kwam maar liefst in 3 uitvoeringen op de markt. En is allemaal gebaseerd op de lijn van I Go to Rio van Peter Allen.

Een zonnige zomerrit uit 1990. Groot hit destijds van Chocolate. Die draaiden we althans. Ritmo de la Noche. Er waren meer uitvoeringen van, dat vertelde ik straks al. Een andere uitvoering is van Mystique en de andere weer van Lorca. En allemaal zijn ze gebaseerd op I Go to Rio, de hit van Peter Allen uit 1976. Tot 10 uur ben ik bij je met Eertweg in de Ochtend. Met erin een mix van 60s, 70s, 80s en 90s. En zo nu en dan een knipoog naar een opvallende oude track uit de 20s. Kortom, de beste muziek. De muziek die jij horen wil. En ook neem ik dit uur een kijkje in ons geboorteregister. En heb misschien ook nog wat historische nieuwsfeiten. We kijken in het tweede uur nog even terug naar het historisch weer. En als het een beetje mee zit, heb ik ook in het tweede uur nog wat uittips voor jullie. In het geboorteregister zie ik presentator en cabaretier Jack Spijker van. En ook zie ik in mijn lijstje voetballer Steven Bergwijn. De Amerikaanse zanger Bruno Mars. De zangeres en stemactrice Laura Vlasblom. En tenslotte Bas van Wageningen. De bassist van de populaire band Direct. En vier jij toevallig ook jouw geboortedag vandaag? Met andere woorden, je bent jarig? Dan wensen we jou van harte proficiat. Laat ik niet toevallig het nummer van Direct op de stapeltje hebben liggen. Hier is Soldier On.

Zoals ik al eerder zei, wij draaien de muziek die jij wil horen. Dit was er zo een, de prinses Stefanie van Monaco. En ze heeft enkele jaren muziekcarrière gehad en in de zomer van 86 kwam haar eerste Franstalige single uit en je hoorde hem net voorbij komen. Het nummer dat heette Ouragan. 1986, dus de zomer. Later bereikte dit nummer ook nog in de Engelse versie de internationale hitparades. De Engelse versie werd genoemd of heette Irresistible. Waar je ook bent en wat je ook doet, wij van Gold Oldies Radio draaien de muziek die jij wil horen. De leukste gauw ouwe met voor jou de leukste herinneringen. Zoals deze bijvoorbeeld uit 1969. Shocking Blue, Long and Lonesome Road.

maakt zijn zomaar cadeau. Alle lekkere liedjes hier bij Gold Oldies Radio. De eerste single die ik destijds kocht was van Shocking Blue. Althans, dat meen ik mezelf te herinneren. Je hoorde net voorbij komen, die mooie uit 1969. Long Lonesome Road. En net hoor je uit 1998 The Dire Straits en So Far Away. We gaan eens even naar de historie van 8 oktober in 1573. Dat is lang geleden, hè? Worden tijdens de 80-jarige oorlog de Spanjaarden uit Alkmaar verdreven. En dit wordt jaarlijks gevierd onder de naam Alkmaars Ontzet. Op 8 oktober, maar dan in 1958, vindt de allereerste implantatie plaats van de pacemaker. Dat ging overigens niet zomaar zonder kleerscheuren. Waar je bent en wat je ook doet, Gold Oldies Radio maakt jouw donderdag nog mooier dan dat die eerder al was. Welkom en leuk dat je luistert. Wat vind je van André Jazus? Bloed, zweet en tranen.

0: August Darnell en de hele club van Kid Creole en de Coconuts uit 85. En de kat daarvoor uit 79, Roxanne en de Police. De hele donderdag krijg je bij ons de mooie programma's van Henry, Dennis en Felix. Bij ons herbeleef je de hits van toen, de lekkerste muzikale herinneringen aan je tienerjaren en later. We gaan naar 1954, Elvis Presley. That's alright, mama.
1: Good morning.
2: I am the morning DJ.
1: Good morning.
2: Playing all the hits for you, wherever you are.

Je hebt al gemerkt dat er van tijd tot tijd ook van die lekkere Duitsstalige liedjes voorbij komen. Die slagerparade van toen. Muziek uit 1974 van Cindy Unbert en Aber am Abend. Zo dadelijk gaan we naar Spanje. Ja, het wordt weer eens tijd voor zo'n zonnig deuntje. Iban en Baila. Muziek uit 85 hier bij Golden Oldies Radio.

Knoper, zo'n lekkere zonnige dansduin uit Spanje in de virtueel van Ivan of Iban, wat je wil. Dan maar Baila. We gaan richting 9 uur. Met andere woorden, we gaan naar nieuws en weer. En even naar nieuws en weer, dan spreken we elkaar natuurlijk weer voor het tweede gedeelte van Eertweg in de Ochtend. De laatste dit uur komt voor rekening van Bob Dylan. Subtrin Homesick Blues uit de jaren 60. En eentje uit mijn persoonlijk lijstje. Een freakplaatje zou je bijna kunnen zeggen.

Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. In augustus gaven huishoudens minder uit aan benzine en diesel dan het jaar ervoor, doordat de pompprijzen stegen door de oorlog in het Midden-Oosten. Toch stegen de totale bestedingen met 2,1%. Huishoudens kochten 5,5% meer duurzame goederen, waaronder auto's, elektrische apparaten en

naar huis gaat. Betrokken overheden bij de Rotterdamse haven presenteerden een plan om begin volgend jaar weer vergunningen te verlenen aan havenbedrijven. Maatregelen om vier Natura 2000 gebieden te verbeteren, zoals meer konijnen en Schotse hooglanders in de duinen, moeten dit mogelijk maken. Het kabinet besluit donderdag over een bijdrage van 50 miljoen euro. De Europese Rekenkamer waarschuwt voor de snel stijgende EU-schuld, die momenteel 740 miljard euro bedraagt en in 2027 naar 1 biljoen euro groeit. Oorzaken zijn steun aan Oekraïne, rentestijgingen, defensieuitgaven en het coronaherstelfonds, waaruit nog 112 miljard euro aan herstelbetalingen openstaat. De Rekenkamer trof daarnaast 45 miljard euro aan onregelmatigheden. In het Noord-Limburgse Well worden huizen opgetild om droog te blijven bij Maasoverstromingen. Inwoners hebben ervaring met wateroverlast in 1993, 95 en 2021. Waterschap Limburg verwacht door klimaatverandering vaker hoogwater en verhoogt dijken en creëert ook ruimte voor de rivier. Een oude afgesloten Maasarm gaat straks weer stromen als groene rivier voor waterberging en een nieuwe natuur. En dan het weer. Vanochtend laten in het uiterste oost- en zuidoosten eerst nog even regen zien, voordat deze naar Duitsland vertrekt. Elders vallen buien met af en toe zonneschijn. De noordwestenwind is matig en de temperatuur bereikt rond het middaguur 14 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.

alweer ruim 9:02. Welkom bij het tweede gedeelte van Eertweg in de Ochtend. Tweede uur met straks natuurlijk wat historisch nieuws, historisch weerbericht. We hebben ook nog een activiteitenagenda en natuurlijk de lekkerste muziek op jouw Gold Oldies Radio. Mijn naam is Lut van Eertweg en tot 10:00 ben ik jouw gastheer. We openen vandaag het tweede gedeelte van Eertweg in de Ochtend met Michael Jackson en Beat It. Goeie.

Hudson en de Partners, anno 1979, een lekkere floorfiller, een disco-knaller, genaamd You Can Do It. Mijn naam is Luut van Eertwer en ik zeg aangenaam kennis met je te maken. We gaan zo dadelijk naar een 60 in 1966, The Trucks. Hier is Well Thing.

Wild thing, I think you move me. But I wanna know for sure.

Cat Stevens, Lady Da Banville, 1970. Het is bijna weekend, maar ook bijna vakantie. Tussen 10 en 25 oktober kan er weer wat vakantierust genomen worden voor diegene die daar behoefte aan heeft en uiteraard nog genoeg vakantiedagen over heeft. Dat is wel van belang natuurlijk. De boog kan tenslotte niet altijd gespannen zijn. Daar ben je wel mee eens, denk ik. Als je vakantie hebt, geniet er in ieder geval van. Zo dadelijk de muziek hier bij Golden Oldies Radio van Ricky Martin, een zonnig liedje uit 1998, La Copa de la Vida.

Een fraaie combinatie van Frans en Engelstalige rapmuziek met Chagrin d'Amour. En ik weet zeker dat je die al een poosje niet meer gehoord hebt. 1982, je hoort ze natuurlijk hier bij Golden Oldies Radio. Chacun fait. Golden Oldies Radio maakt jouw donderdag nog mooier dan dat die eerder al was. Welkom en leuk dat je luistert. We gaan even naar het historisch nieuws. Op 8 oktober, maar dan wel in 1998... is er de start van de afzettingsprocedure van president Clinton. Dit gebeurt op grond van verdenkingen van meineed en tegenwerking van de rechtsgang tijdens de zogenaamde Lewinsky-affaire. Legendarisch in deze Lewinsky-affaire is de uitspraak: I did not have sexual relations with that woman, Miss Lewinsky. Hij werd uiteindelijk niet afgezet en het Senaat sprak hem vrij, waardoor hij gewoon zijn termijn heeft afgemaakt. We gaan naar de jaren 60. 1969, Cuban and the Blizzards.

Rose en Jessica anno 1995. En dat heette natuurlijk Ademnood. Daarvoor Cuby and the Lizards en Applenockers Flophouse. Je hebt nog het historisch weer te goed voor mij. En ik ga ook nog even kijken of ik jou nog wat ideeën aan de hand kan doen. Met betrekking tot je tijdsbesteding. De uittips, die komen ook nog voorbij. Ik zie in mijn lijstje staan Amber met This Is Your Night. Maar ook Una Paloma Blanca met Kid B. Maar eerst gaan we naar 1971. En schreeuwen dat ze kon. Maar het is een onredelijke plaat. De dame die je natuurlijk ook kent van Me and Bobby McGee. Hier is Crybaby uit 71. Janet Joplin.

is be a good man one time to one woman

Voor naar Paloma Blanca heel de zomer lang. Je hoorde Edwin Evers als Kid B samen met Martin van der Starre. En een fraaie hit alweer van een hele poos geleden. Het was ergens in 2008 en we zien het vandaag gewoon even als een Freaky 20 in deze nazomer. En daarvoor natuurlijk Janet Joplin en Cry Baby. Een druidel uit 1971. Een verschrikkelijk mooie plaat met een behoorlijke opgezette voice van Janet Joplin. We gaan naar het weer van vorig jaar, 8 oktober 2025. Het was een heel behoorlijke dag en er waaide een zwakke wind uit het westen. De gemiddelde temperatuur was zo'n 14 en maximaal steeg het kwik door naar zo'n 17 graden. De zon liet zich amper zien en we hielden het redelijk droog vorig jaar op 8 oktober. Plaatselijk viel er toch nog een klein beetje neerslag. Tot zover het historische weer. Straks om 10 uur krijg je natuurlijk het actuele weer in het nieuws en weer. Nu de muziek van Amber. We gaan naar This Is Your Night. Een plaatje uit 1996.

lekker duintje van Amber in 1996. This is your night. De hele donderdag krijg je bij ons de mooie programma's van Fenry, Dennis en Felix. Bij ons herbeleef je de hits van toen, de lekkerste muziekherinneringen uit je tienerjaren. En later natuurlijk. We hebben ze dadelijk iets van Cliff Richard uit 1958. Cliff and the Drifters. And move it. Good morning.

0: van de jaren 50, 1958 om precies te zijn. En ik meen dat dat zijn eerste hit was. Cliff Richard en The Drifters. De naam The Drifters moest vervangen worden, omdat er in die tijd al een bandje was dat The Drifters heette. Later werd het dus Cliff Richard en The Shadows. Je hoorde het nummer Move It uit 1958. Je hebt voor mij nog wel wat uittips te goed. We gaan namelijk richting 10 uur. En ik geef je een kleinigheid uit van wat uittips voor vandaag tot en met zondag. Tot en met zaterdag kun je in Zeien naar het evenement Brokante op zijn Brits. In Tilburg vindt vandaag de pubquiz Oktober plaats. En in Purmerend kun je op een hele speciale manier gaan eten tijdens het evenement Food La Route. In Rosmalen vindt de try-out plaats van de cabaretvoorstelling Uitkijk van Luc Ranslijn. Ben je dol op jazz en op dansen? Dan moet je naar Maastricht. Vandaag is daar de laatste dag van het evenement Festival de Nederlandse Dansdagen. En tot en met zondag vindt het Jeker Jazz Festival plaats al daar. Zowel in Rotterdam als in Amsterdam kun je naar het Afro Vibes Festival. En wil je meer weten over de ruimte of droom je wel eens over een bezoek aan de ruimte? Dan is het luchtvaartmuseum Aviodroom in Lelystad met een evenement Space College iets voor jou. Ten slotte noem ik nog de atelierroute Driebergen-Rijzenburg. Nog tot en met 1 november kun je daar 40 open ateliers bezoeken. Als tip wil ik wel even meegeven dat het goed is om alvorens van de uittip gebruik te maken om even specifiek informatie rondom de genoemde activiteiten terug te lezen op de website uitzinnig.nl. Daar vind je behalve deze ook wellicht andere uitgaattips.
1: Noord, Oost, Zuid, West. Ja.

zo zie je maar weer. Weer of geen weer. De muziek blijft zonnig en gezellig. Je hoorde de Gibson Brothers met Kissera Mi Vida. Ik ga er een eind aan breien, want het is bijna 10 uur. Heb je ooit ideeën voor mijn programma? Dan kun je een e-mailtje sturen naar luut@goldoldiesradio.nl. Dit was overigens mijn bijdrage aan de donderdag. Aanstaande zondag gaat bij ons namelijk de nieuwe programmering in. En hoor je mij voortaan op maandagochtend ook weer tussen 8 en 10 uur. Ik wens je voor straks een prettige voortzetting van deze dag. Komende maandag dus om 8 uur. Dan spreken we elkaar weer voor een nieuwe aflevering van Eer Tweeken Ochtend. Fijne dag, dag nog en veel plezier met de rest van de programma's. De laatste dit uur komt voor rekening van Keith West en een lekkere 60 excerpt from a teenage opera. Dag.

Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Bouwbedrijf BAM neemt A-Hak over voor 500 miljoen euro. Het bedrijf uit Geldermals is gespecialiseerd in warmtenetten, transportleidingen en energieinfrastructuur. Actief ook in Nederland, België en het Verenigd Koninkrijk. A-Hak behaalde vorig jaar bijna 18 miljoen euro winst en telt 900 fulltime medewerkers. BAM verdiende vorig jaar ruim 7 miljard euro aan bouwopdrachten. Essent wordt een van de grootste aanbieders van openbaar snelladen in Nederland. Zusterbedrijf E.ON Drive Infrastructure neemt het vroegere snellaadnetwerk van BP over, gaat samenwerken met Essent. In totaal gaat het om 79 snellaadlocaties met 370 laadpunten, inclusief 46 bestaande E.ON-punten. Allemaal in de roze huisstijl van Essent. In augustus gaven huishoudens minder uit aan benzine en diesel dan het jaar ervoor, doordat de pompprijzen stegen door de oorlog in het Midden-Oosten. Toch stegen de totale bestedingen met

5,1%. Huishoudens kochten 5,5% meer duurzame goederen, waaronder auto's, elektrische apparaten en huisraad. Betrokken overheden bij de Rotterdamse haven presenteerden een plan om begin volgend jaar weer vergunningen te verlenen aan havenbedrijven. Maatregelen om 4 Natura 2000 gebieden te verbeteren, zoals meer konijnen en Schotse hooglanders in de duinen, moeten dit mogelijk maken. Het kabinet besluit donderdag over een bijdrage van 50 miljoen euro. En dan het weer. Vanochtend laten in het uiterste oost- en zuidoosten eerst nog even regen zien, voordat deze naar Duitsland vertrekt. Elders vallen buien met af en toe zonneschijn. De noordwestenwind is matig en de temperatuur bereikt rond het middaguur 14 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.

0: Wat een lekkere plaat, luisteraars. Goedemorgen overigens. Jimmy Somerville heb ik ooit voor het eerst gehoord bij collega Frank van Roosendaal, die dadelijk om 12 uur aan de beurt is. En toen hadden we even contact over de signaal van Galza. Wat is dit voor lekkers? Ja, dat is freak van Jimmy Somerville toestand. Hey, dankjewel. Dat was een mooi weetje. Nou, Hans zat voor ons en Frank van Roosendaal dadelijk tussen 12 en 2. En dan tussen nu en 12 uur Rens, zei de gek op de radio. Op de koffie of de oude meukshow. Ik vind het allemaal prima. Ik vind het allemaal goed. Het is maar gezellig eens met leuke liedjes draaien. En dat gaat zeker deze 2 uur gebeuren, kan ik je vertellen. Weer heel veel vinyl. Weer een paar liedjes uit de mailbox.
1: Van beste Rens, dan kun je even mee deze even draaien.
0: We gaan ons best doen, beste mensen. We gaan ons best doen. Zeker. Ik ga weinig vertellen. Oh ja, reageren. Doe dat vooral op de mail. rens@goldenoldiesradio.nl. Dus rens@goldenoldiesradio.nl. Als je daarheen stuurt, komt het allemaal dik voor elkaar. Wat doen we? Jongeliek nog eventjes doen? Open your heart. Kan mij schelen. Hartstikke leuk.

zo'n gelooflijk lekkere plaat wat dat betreft. Hij blijft gewoon lekker. Hij blijft gewoon echt lekker. En over echt lekkere liederen gesproken. Liederen. Liederen. Rens? Liederen? Liederen. Ja, liedjes. Allemaal liedjes. Ook dit is een lekker liedje. Chic. Maar Forbidden Lover, begin jaren 80. En oh, zo fijn.

Zo mooi dit. Zo verschrikkelijk mooi. Caldy and Cream. De helft daarvan was van Tenacious D vroeger. En dan heb je ook nog eens een keer een producer die heet Trevor Horn. En die heeft zo verschrikkelijk veel producties gemaakt. Ongelooflijk.

En natuurlijk weer van vinyl. Dat was goed hoorbaar, kan ik je vertellen, Rens. Lekker hoor. En dit is ook zo ongelooflijk lekkere. Andrea True Connection. En ze zingt over more, more, more, more en more.

Komt volgens mij uit 79, als ik het goed heb. Gary Numan. Wat een plaat. Heb je al eens een clipje van hem gezien als hij zingt? Keurleunen, wat een blik die man. Ongelooflijk. En daarvoor hadden we nog een paar vinyltjes. Onder andere Chic en Saddle Up van David Christie. Ja.

nou door de week een beetje zegt van, of denkt, zegt, vindt, even rust in mijn kop, dan ga ik dit soort liedjes luisteren. Ik ben er altijd heel erg blij van, relaxed. A Vision of Panorama, zo heet de band. Het liedje heet Golden Sand. Golden Sand. En die liedjes vind je trouwens ook overal, of al die liedjes die we hier draaien, die vind je trouwens ook weer terug in Spotify. Dus als je denkt van, wat is dit? Nou, ga eens even kijken op Spotify en ga eens op zoek naar Golden Oldies Radio op de Koffie met Rens, geloof ik dat het heet. En dan vind je daar inmiddels geloof ik iets van 2300 liedjes. Het gaat hard, het gaat heel hard. Hey, we gaan hard trouwens in tijd. Het is alweer haast 11 uur.

Playlistje Golden Oldies Radio. En ik geloof dat het ding dan op de koffie bij Rens. Of Golden Oldies Radio bij Rens op de koffie. Kijk maar eventjes. Ga maar even zoeken. Dan gaan we hem vinden. Dan gaan wij ons opmaken voor het nieuws van 11 uur met weer en verkeer. Dus wat mij betreft, pak een bak koffie. En aan de andere kant van 11 uur zie ik je graag terug voor het tweede deel op de koffie bij Rens hier op Golden Oldies Radio van 11 tot 12 straks. Maar eerst deze van de Amerika.

Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Voor het eerst in 55 maanden, ruim 4,5 jaar, is het aantal bestellingen bij Just Eat Takeaway, het moederbedrijf van thuisbezorgd.nl, gestegen. Eigenaar Prozus, dat het bedrijf eind vorig jaar overnam, verwacht verdere groei en blijft investeren in technologie, marketing en klantbehoud. En ook in de Braziliaanse bezorger iFood. Staatssecretaris Erik van den Burg heeft de Tweede Kamer laten weten dat alle ministeries samen voor eind 2027 in totaal 750 regels moeten schrappen of versimpelen. Het huidige kabinet streeft naar 500 regels per jaar. Infrastructuur en Waterstaat moet de meeste regels aanpakken, namelijk 100. Gevolgd door de Sociale Zaken 96 en Financiën met 88. Bouwbedrijf BAM neemt A-Hak over voor 500 miljoen euro. Het bedrijf uit Geldermals is gespecialiseerd in warmtenetten, transportleidingen en energieinfrastructuur. Actief ook in Nederland, België en het Verenigd Koninkrijk. A-Hak behaalde vorig jaar bijna 18 miljoen euro winst en telt 900 fulltime medewerkers. BAM verdiende vorig jaar ruim 7 miljard euro aan bouwopdrachten. Essent wordt een van de grootste aanbieders van openbaar snelladen in Nederland. Zusterbedrijf E.ON Drive Infrastructure neemt het vroegere snellaadnetwerk van BP over, gaat samenwerken met Essent. In totaal gaat het om 79 snellaadlocaties met 370 laadpunten, inclusief 46 bestaande E.ON-punten. Allemaal in de roze huisstijl van Essent. Het weer tot slot. Vanmiddag wisselen zon, wolken en enkele buien elkaar af. Vanuit het noorden geleidelijk opknapt en de zon er vaker bij komt. De noordwestenwind is

0: blijf hem lekker vinden. Ik blijf hem lekker vinden. Wat een plaat.
1: Hey, goedemorgen. Welkom in de tweede uur van Op de Koffie bij Rens. Wonder Oldies Radio. En dit is fijn om mee door te starten.

Is die lekker of is die niet lekker? Don't ask me why van... Ja, van wie? Billy Joel. Inderdaad, ja. Inderdaad. Het is een beetje een rare dag. Rare ochtend vanmorgen, zeg. Jongens. Nog wat, anyway. Koffie, dat ga ik eens even pakken. En ondertussen luister je naar Gary Brooker.

Blijft toch lekker, hè, die muziek. Blijf lekker, Bruno Mars, de radio. Haast 11:30, beste mensen. Een klein half uurtje. En dan is het weer even over voor deze week. Dan gaan we lekker naar Frank van Roosendaal luisteren. Met zijn informatie en heel veel mooie plaatjes. Mooie plaatjes. Wat dacht je van deze? Genesis. Follow me.

gevaarlijk, hè, zo'n liedje. Heel gevaarlijk was dat. Dan zo'n brekend liedje. Ja. De Judds, de zusjes. Water of Love, ooit origineel gemaakt door Mark Knopfler en de Dire Straits. Ja, zo hoor je nog eens wat. 5 over 12 geweest. Kissing in the Winter Conference. Will Powers op het toestel. En we gaan aftellen richting 12 uur. Pak nog even lekker een bak koffie en een krantje en ga lekker zitten en luister mee. Of kijk even op Spotify. Golden Oldies Radio, Rens.

blijft lekker, hè? Blijft lekker. Casual Affairs, Emotional Man. Volgens mij is het gewoon een eendagsvlieg, want daarna eigenlijk helemaal niks meer op LP, vinyl, CD, cassette en wat ook vernomen. Jammer, jammer, jammer, jammer. Kort voor 12 geweest, vrienden. We gaan richting het einde van het koffieblokje op Golden Oldies. Maar nog een aantal liedjes draaien, waaronder deze. Electronic. Er zijn een paar jongens van de Pet Shop Boys. En ik vind dit ook wel erg lekker, het uitstapje van de jongens.

Dit zijn zo van die liedjes. En als je erover terugdenkt aan vroeger, dat je als je een klein jong ventje was. In mijn geval was ik toen denk ik een jaar of 13, 14. Dan waren dit wel de knallers als we dat op de radio hoorden. Ja, dat weet ik hem nog heel goed. Was je lekker bezig en dan had je zoiets, wat zal ik eens gaan doen? En dan kwam dit voorbij op de radio en dan ontplofte je. Ja, dat gebeurt zo eens. Hey, en dit was nog eventjes een verlaat verzoekje van onze grote vriendin in Ommoord, in Rotterdam.

0: Klopt dat ook, jongens?
1: Het was toch goed?
0: Keep on Moving van Five. Een clubje van die gasten. Leuke pakjes, kale koppenbaardje. Je kent dat wel, het formaat. Het format, niet formaat, format. Goed, luisteraars. We zijn weer aan het einde van de tweede uur. Frank kan ik ook wel voorbij zien schuiven net. Dus die is binnen, dat is fijn. Een grote koffer met allemaal cd'tjes, singeltjes, lp's. En natuurlijk zijn grote boek. Ja. Hij heeft een heel groot boek met heel veel liedjesinformatie. Wist je dat? Bij deze. Hey, wat mij betreft graag tot volgende week. Zijn we er weer. We zijn er 24-7. En voor de mensen in het westen van het land. Ja, ga toch eens even kijken op DAB. Want we hebben geloof ik nu al 2 of misschien al 3 zenders aanstaan. Dus die dekking, dat komt wel goed. Dat komt wel goed. Ik had van de week nog even contact met een luisteraar, een fan. Thomas Boulevard in Rotterdam. Kees, luister je? Welkom bij de grote groep luisteraars van Golden Oldies Radio. Hey, veel plezier met Frank en de rest van de programma's vandaag tot vanavond laat. Hier, allemaal gepresenteerd op zaterdag, Golden Oldies Radio. Even een mailtje naar mij toe, vind ik leuk. Doe je eventjes naar rensapenstaartgoldenoldiesradio.nl. rensapenstaartgoldenoldiesradio.nl. En check even Spotify, hè, want die lijst groeit per week. Dat is echt heel fijn. Dus Spotify aanzetten, Golden Oldies Radio, Rens op de koffie. Iets in die geest.
2: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Makelaarsvereniging NVM concludeert dat de woningmarkt krap blijft, ondanks iets meer onderhandelingsruimte voor kopers. Afgelopen kwartaal werden 41.700 bestaande woningen verkocht voor gemiddeld €503.000 met een prijsstijging van bijna 2% per jaar. Bij nieuwbouw steeg het aanbod met 17%, maar werden juist 400 woningen minder verkocht dan een jaar eerder. Een 15-jarige ex-scholier stak op een Poolse basisschool een leraar en een conciërge neer. De conciërge overleed aan zijn verwondingen. Ook de directeur raakte gewond. De aanvaller is gearresteerd. Woensdag vielen bij een steekpartij in Ostroleka 9 gewonden. In Sierpic werd een 17-jarige aangehouden vanwege een vermoedelijk aanslagplan. Voor het eerst in 55 maanden, ruim 4,5 jaar, is het aantal bestellingen bij Just Eat Takeaway, het moederbedrijf van thuisbezorgd.nl, gestegen. Eigenaar Prozus, dat het bedrijf eind vorig jaar overnam, verwacht verdere groei en blijft investeren in technologie, marketing en klantbehoud. En ook in de Braziliaanse bezorger iFood. Staatssecretaris Erik van den Burg heeft de Tweede Kamer laten weten dat alle ministeries samen voor eind 2027 in totaal 750 regels moeten schrappen of versimpelen. Het huidige kabinet streeft naar 500 regels per jaar. Infrastructuur en Waterstaat moet de meeste regels aanpakken, namelijk 100. Gevolgd door de Sociale Zaken 96 en Financiën met 88. Het weer tot slot. Vanmiddag wisselen zon, wolken en enkele buien elkaar af, waarna het noorden geleidelijk opknapt en de zon er vaker bij komt. De noordwestenwind is vrij krachtig en de temperatuur ligt op zo'n 14 tot misschien wel 17 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.

Nee, sorry, het was een grapje. Nee, helemaal niks grapje. Ze maken maar constant ruzie in deze plaat. Joe Jackson, If It Wasn't For You. Een ruzieplaatje dus in een relatie. Een hele goede middag, even naar 12 geworden. Welkom bij Middagmaal met Frank van Roosendaal. Rens, hartelijk dank voor jouw bijdrage tussen 10 en 12. Dank je, jongen. Dit is Mama's Gun, Pots of Gold.

De zaterdag vibe op Golden Oldies Radio is een zaterdag als geen andere. Met Hans, Rens, Raymond, Bram, Frank, Erik, Tom en Johan. Beleef het ultieme zaterdag vibe gevoel bij Golden Oldies Radio.

Me. Daar krijg je hobbels van, dames. De Nolans. En wat misschien ook niet meer kan, is dat je zegt dat je verliefd bent op een zangeres. Ik was denk ik 13 of zo, toen het een hitje was, wat je net voorhoorde. The Middle of the Road, de zangeres ervan, de Schotse dame Sally Carr. Daar was ik dus helemaal stapel op. Ongelooflijk, wie niet trouwens, hè? Vroeger was ze kapster in Glasgow. Niet te verwarren met Sally Carrera. Die leuke Porsche uit Cars. Dit zijn de Cats.

0: Je moet me hier eens zien zitten, zeg. Ongelooflijk. Donny Hathaway met A Song For You, geschreven door Leon Russell. Het gaat over een man die heel veel gereisd heeft. Natuurlijk, als je zanger bent, dan ben je nog eens een keer op reis. En daar heeft hij toch wel last van. Hij vraagt om vergeving, want er is maar één dame in zijn leven waar hij echt van houdt, of één persoon. En dat is dus A Song For You, een liedje dus voor jou. Een soort verpakt bosje bloemen, hè?
1: Zo.

En dan kun je ook nog bedenken dat die man afgewezen is voor chauffeur van een bus. Als buschauffeur dus. En toen dacht hij van nou, dan ga ik mijn creativiteit maar eens even een funkplaat stoppen. Frankie Smith hoorde hij met Double Dutch Bass. En overigens heeft Double Dutch Bass niet zoveel te maken met een dubbeldekker, dames en heren. Het is een spel met een springtouw, twee springtouwen. Vaak gespeelde meiden. En als we het over meiden hebben. Twee Zweedse. Dit is ABBA. Frank van Roosendaal. Met middagmaal met van Roosendaal. Head over heels.

0: Dames en heren van ABBA, Head Over Heels. Tijd geworden voor...
1: De gejatte chansons.
0: Ja, een hele moeilijke deze keer. Ja, kan wel stoppen, hè? Luister even naar het origineel.
2: Il quitte un an de pays pour s'en aller gagner leur vie. Loin de la terre où ils sont nés.
0: Zegt een Franse chanson.
2: Depuis longtemps, ils en rêvaient de la ville et de ses secrets, du formica et du ciné.
1: De gejatte chansons.
0: Nou, mag jij een, krijg je een plaatje om erover na te denken wie op deze plaat gejat heeft? Ontzettend moeilijk in dit keer. Leuk plaatje van Leo.

0: Leuk plaatje, een beetje saai einde. Maar goed, maakt niet uit. Leo, amoureux solitaire.
1: De gejatte chansons.
0: Ja, weet jij nou wie het was? Heb je het geraden? Nou, dat is eigenlijk vreselijk eenvoudig, hè?
2: Thuis heb ik nog een aanzichtkaart, waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets. Het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben.
0: Het dorp is van de
1: gejatte chansons.
0: Sorry, nog een keer. Oh.
1: De gejatte chansons.
0: Wim Sonneveld dus van het, met het dorp. Die gaan we niet draaien, dames en heren, want die is inmiddels de Gijs gedraaid. Het is leuk, hè? Even achterover.

0: huis toe gaan en ze zuchtte voldaan. Wat was dat rustig, jij.
1: Aan tafel, dit is het middagmaal met Van Roosendaal.

plaatje met een lekker zomers tintje. Demis Roussas, lekker Grieks, Last in Love. Nou, ik spreek ook wel een behoorlijk woordje Grieks hoor. Stivado, souvlaki, ouzo, heel belangrijk. En je zult nu maar op een van die Griekse eilanden zitten, zeg. Heerlijk, hè?

deze nog. Van Morrison, George Benson. Ja, het was George Benson die meespeelde. En meezong natuurlijk. Higher Than The World uit 1983, dames en heren. Geweldig. Daarvoor hadden we Oh Laurie van de Lessie Brothers. Weet jij trouwens dat de Lessie Brothers tweeling waren? Jazeker, Billy en Bobby. Ongelooflijk. En Bobby heeft het liedje geschreven voor toen zijn vriendin en later zijn vrouw Laurie. Ja, verkeerde schuif, kan gebeuren. Het is, we gaan er weer op naar het nieuws van 1 uur. Jongens, de tijd vliegt op deze zaterdag. Ik zie je zo meteen terug aan de andere kant van 1 uur. Dit is, en dit zijn de Hallies.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht.
1: Makelaarsvereniging NVM concludeert dat de woningmarkt krap blijft, ondanks iets meer onderhandelingsruimte voor kopers. Afgelopen kwartaal werden 41.700 bestaande woningen verkocht voor gemiddeld €503.000 met een prijsstijging van bijna 2% per jaar. Bij nieuwbouw steeg het aanbod met 17%, maar werden juist 400 woningen minder verkocht dan een jaar eerder. Een 15-jarige ex-scholier stak op een Poolse basisschool een leraar en een conciërge neer. De conciërge overleed aan zijn verwondingen. Ook de directeur raakte gewond. De aanvaller is gearresteerd. Woensdag vielen bij een steekpartij in Ostroleka 9 gewonden. In Sierpic werd een 17-jarige aangehouden vanwege een vermoedelijk aanslagplan. Voor het eerst in 55 maanden, ruim 4,5 jaar, is het aantal bestellingen bij Just Eat Takeaway, het moederbedrijf van thuisbezorgd.nl, gestegen. Eigenaar Prozus, dat het bedrijf eind vorig jaar overnam, verwacht verdere groei en blijft investeren in technologie, marketing en klantbehoud. En ook in de Braziliaanse bezorger iFood. Staatssecretaris Erik van den Burg heeft de Tweede Kamer laten weten dat alle ministeries samen voor eind 2027 in totaal 750 regels moeten schrappen of versimpelen. Het huidige kabinet streeft naar 500 regels per jaar. Infrastructuur en Waterstaat moet de meeste regels aanpakken, namelijk 100. Gevolgd door de Sociale Zaken 96 en Financiën met 88. Het weer tot slot. Vanmiddag wisselen zon, wolken en enkele buien elkaar af, waarna het noorden geleidelijk opknapt en de zon er vaker bij komt. De noordwestenwind is vrij krachtig en de temperatuur ligt op zo'n 14 tot misschien wel 17 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.

Dit plaatje kan ik wel voor jou draaien. En voor jou. En voor mezelf ook. Golden Oldies zijn wij op de radio. The Generals, My Old Piano. Daarmee begonnen we het tweede uur met Van Roosendaal. Middagmaal met Van Roosendaal op Golden Oldies Radio. En wat een dag vandaag, hè. Lopen we zomaar weer richting eind september, jongens. Ongelooflijk. Ken je deze nog? De Nederlandse band, de Chaplin Band.

Gewoon zo'n plaatje wat lekker onbezorgd is. Wat nergens over gaat. Gaat eigenlijk helemaal nergens over. Gewoon de lekkere onbezorgdheid van de jaren 60. Dat bezingt Tambourine. En High Under the Moon. Dit bandje is Nederlands, weet je dat trouwens? Net als de Chaplin Band die je net hoorde hiervoor. Dames en heren.

Heel veel liedjes gaan over verdriet en pijn en dat soort zaken. Net als Tambourine van wat we net hadden, ook zo'n onbezorgd liedje. Zingen McCady Cassoon ook over freedom, vrijheid. Heerlijk is dat. Dat is een beetje anders in deze plaat, jongens. Och, nostalgie, eenzaamheid, isolement. Daar gaat de ik-persoon over in dit nummer van Don Henley. Talking to the Moon.

Wat een prachtige liedjes toch, hè, hier. Golden Oldies Radio, de luisteraar. The Isley Brothers. Zeg ik het zo goed, heren? The Highways of My Life. Het gaat natuurlijk over het verleden en of je de goede en de juiste keuzes hebt gemaakt.

0: Residue. 80 jaar, jongens. Too good to be forgotten. Daarvoor hadden we nog Olive Newton-John uit 1981. Een liedje heeft ze zelf geschreven toen ze op Hawaii was geweest. Ze heeft daar naar de walvissen en dolfijnen gekeken. En het liedje is geschreven met de bedoeling dat wij kunnen leren van de natuur, van de dieren. Omdat die zo goed voor zichzelf zorgen. Ja.
1: De gejatte chansons.
0: Ja, dames en heren. Daar gaan we weer. Weer zo moeilijk hebben.

0: gejatte chansons.
1: Zeg maar, wie zou dit gejat kunnen hebben? Hele moeilijke dit, hele moeilijke. Middagmaal met Van Roosendaal tot 2 uur vanmiddag, tot kerst dus. ILO is hier, all over the world. Lekker man.

0: Klinkt als een heel orkest, maar het valt wel mee hoor. Geloof dat ze met z'n drieën zijn. All over the world. En mag ik even klagen? Ik ben een man, dus ik mag even klagen. Ik ben al voor de derde week verkouden, dames en heren. Voor de derde week verkouden.
1: De gejatte chansons.
0: Wie was dit?

0: De gejatte chansons.
1: Zangeres onder naam natuurlijk, Mexico. Het origineel was van Luis Mariano. Dit plaatje heb ik even gejat van mijn broer. Ja, The Sweet. Funny was dit. Golden Oldies Radio.

0: nog gaan, hè? Met zijn lange groene regenjas aan, zijn legerjas. Zijn pukkel achterop. Met erop de woorden peace, het vrijheidsteken. De band Yes, Led Zeppelin. Op zijn Thomas. En natuurlijk Sweet, even van hem gejaald. Dus funny, funny. Ja, als je afvraagt of sommige dingen nog kunnen in deze tijd. Kon dit, of kan dit nou nog? Rob de Nijs is hier.
1: Amsterdam op vrijdagavond.

ben wel benieuwd hoor. Zou dat dit nu nog kunnen maken? Het gaat dus gewoon over een ontmaagding. Rob de Nijs en dames en heren, de pieper bestaat ook nog. Ja.

Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Het Openbaar Ministerie heeft nog ruimte nodig om de achterstanden weg te werken die ontstonden door een hek in 2025. Uit het eindrapport van de commissie onder leiding van Jaap Smit blijkt dat OM de beveiliging destijds niet op orde had en signalen over zwakheden onvoldoende opvolgde. Er is nog wel veel preventief werk nodig. In Gent is de rechtszaak begonnen tegen Dave de K. en zijn ex-vriendin Romy W. wegens de dood van de 4-jarige Dean. De K. wordt verdacht van ontvoering en doodslag. W. van medeplichtigheid bij de ontvoering. Het proces duurt naar verwachting 8 dagen... en wordt behandeld door een volksjury van 12 burgers. Makelaarsvereniging NVM concludeert dat de woningmarkt krap blijft, ondanks iets meer onderhandelingsruimte voor kopers. Afgelopen kwartaal werden 41.700 bestaande woningen verkocht voor gemiddeld €503.000 met een prijsstijging van bijna 2% per jaar. Bij nieuwbouw steeg het aanbod met 17%, maar werden juist 400 woningen minder verkocht dan een jaar eerder. Een 15-jarige ex-scholier stak op een Poolse basisschool een leraar en een conciërge neer. De conciërge overleed aan zijn verwondingen. Ook de directeur raakte gewond. De aanvaller is gearresteerd. Woensdag vielen bij een steekpartij in Ostroleka 9 gewonden. In Sierpiets werd een 17-jarige aangehouden vanwege een vermoedelijk aanslagplan. Het weer tot slot. Vanmiddag wisselen zon, wolken en enkele buien elkaar af, vanuit het noorden geleidelijk opknapt en de zon er vaker bij komt. De noordwestenwind is vrij krachtig en de temperatuur ligt op zo'n 14 tot misschien wel 17 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.

Orioles. Who's gonna love me when you're gone? Ja, wie gaat van mij houden als je weg bent? Oh, wat een dramatiek toch. Plaatjes bij toeval gekozen, want ik ga vandaag afscheid van u nemen. Ja, het is niet anders. Maar ja, eerst gaan we eerst 2 uur gewoon dit programma doen. Er zijn wat wijzigingen in het programma. Ik heb wat dingetjes veranderd. En dan hoor ik u denken, ja, wat dan? Dat ga ik u niet vertellen. U gaat ervoor zitten en luisteren en kijken of u het kent of niet. Wees welkom.

Adam Lambert. What do you want from me? Wat wil je dan van mij? Laat het maar even weten. Oeh, ja, dat is een goeie. Ga even naar de site, hè. Ik kan wel adressen gaan noemen, maar dat vergeet iedereen weer. Dus dan schiet je helemaal niks meer op. Gewoon naar de site klikken, de klik, klik, klik, klik, klik, klik, klik. En dan komt het nog voor elkaar. Klinkt zo lekker, hè. Oeh. Rolls Royce. And best love.

En ze waren wild. Ze waren zo wild dat ze het geld snel er doorheen jaagden eigenlijk. En toen was het op. Nog wel proberen terug te komen op financieel, maar dat ging financieel dus niet. Hè? Nee, je moet niet alles in één keer opmaken. Nee, je moet verstandig zijn. Je kan wel zelfstandig zijn natuurlijk, maar je moet wel wat opzij leggen voor later, toch? We kennen het in de uitvoering van Elvis Presley. Dat is natuurlijk de cover, maar dit is origineel. Terry Stafford en Suspicion.

En je weet het, hè, bij Elvis Presley, die heeft alles eigenlijk gecoverd. Nooit wat origineels. Maar ja, dat was helemaal geen probleem. Want hij maakte er zo een eigen versie van, om het zo even te zeggen. En hij zei dat, hij had er ook geen moeite mee. Daarentegen Marco Borsato zei dat hij origineel alles deed. Ja, ja, ja. Ja, hij was ook origineel in het naakt behangen, geloof ik, of zoiets. Hoe zat dat ook alweer? Tweedledee, Little Jimmy Osmond en Georgie Gibbs. Origineel is van Georgie Gibbs. Zover je van origineel kan spreken, natuurlijk.

0: Pom pidom pom pom. Tweet. Tweet. Tweet. Tweet. Tweet. Dam dam. Hey Nico, vind je hem leuk of niet?
1: Ja.
0: Ja hè? Dacht ik al. Speciaal voor Nico. Uit de Zaanstad.

Armin van Buuren featuring Christian Burns and The Light Between Us. Wat is het licht tussen ons, tussen jou en mij? Vertel dat eens. Ik heb hem hier aanstaan, hoor. Niet één, niet twee, maar drie lichtjes aanstaan. Anders zie ik niks in de studio.

Oh, een stukje Frans was dat dan, hè? Heerlijk, toch? Ja. Je waant je in zomerse dingen. Hoewel. Send a show and there's always something to remind me.

is Sandy. Eén keer met een Griekse ei en één keer met E en met een IJ. Ja, wat een informatie, maar toch wel even leuk om te horen. De twee Sandy's dus in dit geval. Supremes. Ooh.

hit, na hit, na hit, na hit. En toen was het in één keer weer voorbij. Smokey. En de Mexican Girl. Zingt u nog even mee? Dat kan hoor. Nog een paar seconden. Heerlijk gitaarspel zit er gewoon in, hoort u dat? Dank u. Dank u. Blom de Bees, je kent het ongetwijfeld wel. Say a Little Prayer. In deze uitvoering bedoel ik dan, hè? We gaan terug naar 1989.

Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Bij Russische aanvallen op Kramatorsk, een Oost-Oekraïnse stad vlak achter de frontlijn in de Donetsk-regio, zijn 30 mensen gedood en 18 gewond geraakt. Bommen troffen een straat waar twee stadsbussen reden. Gouverneur Vadim Valitskin deelde beelden van puin en een uitgebrande bus op Telegram en riep bewoners op naar veilige gebieden te vluchten. Makelaars zien dat bij ongeveer een kwart van de woningbouwprojecten vertraging ontstaat door netcongestie, zo meldde NVM-voorzitter Lana Goudsmit-Gersen vandaag. Netbeheer Nederland berichtte al dat voor bijna de helft van de woningen, waarvoor de komende 3 jaar een stroomaansluiting is aangevraagd, geen plek beschikbaar is op het elektriciteitsnet. Het Openbaar Ministerie heeft nog ruimte nodig om de achterstanden weg te werken die ontstonden door een hek in 2025. Uit het eindrapport van de commissie onder leiding van Jaap Smit blijkt dat OM de beveiliging destijds niet op orde had en signalen over zwakheden onvoldoende opvolgde. Er is nog wel veel preventief werk nodig. In Gent is de rechtszaak begonnen tegen Dave de K. en zijn ex-vriendin Romy W. wegens de dood van de 4-jarige Dean. De K. wordt verdacht van ontvoering en doodslag. W. van medeplichtigheid bij de ontvoering. Het proces duurt naar verwachting 8 dagen... en wordt behandeld door een volksjury van 12 burgers. Het weer tot slot. Vanmiddag wisselen zon, wolken en enkele buien elkaar af, waarna het noorden geleidelijk opknapt en de zon er vaker bij komt. De noordwestenwind is vrij krachtig en de temperatuur ligt op zo'n 14 tot misschien wel 17 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.

Peter and Gordon. 1966. The Night in Rusty Armor. Lekker, hè? Ja, lekker toch? Even terug naar je jeugd. Deze kwam uit 1966. Maar deze die je nu hoort, ken je ongetwijfeld ook wel. 2 jaartjes later, 1968. The Love Affair. And the Everlasting Love.

gitaristen weer, mijn buurmeisje. Desiree. Heb ik de vorige keer toch verteld of heeft u dat niet gehoord? Oh. Kan ik weinig aan doen natuurlijk. Two Brothers on the Fourth Floor. Dreams. Waar droom jij van? Ja, misschien was je wel verliefd op haar. En misschien nog steeds, dat kan natuurlijk ook nog. Ja, girls wanna have fun. Maar kent u deze nog van Cyndi Lauper? Want die is volgens mij helemaal in de vergetelheid geraakt. Met geen hit, maar prachtig. I drove all night.

amateur verdiende centjes toen in, nou wat was het, 75 jaar. Had ik het plaatje gekocht. Mijn huis zat er een tik in. Ik terug naar de platenzaak. Stad van de tussentijd. Er zit een tik in die plaat. Ja, dat moet je maar houden. Kan je tegenwoordig niet meer maken, want tegenwoordig ruilen we gewoon om, hè. Oh, het was van mijn duur voorziende centjes. Maar gelukkig is er tegenwoordig de digitale techniek, hè. Er zitten er geen tikjes in. Dus, people's choice, do it any way you want. Ik vond het zo'n heerlijke, stampende, funky plaat. Ik hou wel van die funky muziek, dus als ik even de kans krijg om het te draaien, draai ik uiteraard. Aha, hoor ik u denken. Waar ken ik ze van? Nou, van Crywolf. Ik ken ze ook van andere dingen. Als ik aha zeg. Terug naar 1987 bedoel ik.

Ja, ik ben er wel hoor. Als je denkt, hé, waar is die nou? Ik moest even wat notteren. Oftewel opschrijven. Notteren heet dat, ja. Noteren. Hoor ik denk, ja, daar heb je toch een computer voor. Ja, natuurlijk, maar als je iets opschrijft, onthoud je het langer en beter. Maar even over nadenken dus. Even kijken hoor, want wat hadden we nou, wat had ik nou klaargezet? Ik moet even kijken, wat was dat ook? De tune van Veronica en Tros en dergelijke. Oh ja. Het zou wel iets van een radioprogramma zijn geweest natuurlijk. En de zeezender, het komt er weer aan. En dan hoor ik je denken, alweer? Ja, dat was vroeger een andere benaming, maar daar ga ik u niet mee lastigvallen. U ontdekt het vanzelf.

0: stop me if you heard it all before. Nou, ik ben sinds begin dit jaar, ja, begin dit jaar ben ik weer het pensioen gegaan. Heerlijk, heerlijk, heerlijk moet ik zeggen. Ik doe af en toe wat kleine opdrachtjes tussendoor. Bijvoorbeeld iets op de radio presenteren en zo. En sporten en heel veel leuke dingen ben ik aan het doen. He, als ze zeggen wel eens als je pensioen moet je ervoor genieten. Nou, ik geniet er echt van. Letterlijk en figuurlijk. Maar, en dan kom ik mensen tegen van mijn categorie leeftijd, 60-plussers. De zeurders, de azijnzeikers, de jankers. Die hebben ongelooflijk veel vrije tijd. En lopen nog te klagen over allerlei dingen waar ze niet aan toe komen. En dan denk ik bij mezelf, je bent gezond. Je kan normaal rondkomen, neem ik aan. En maar janken en maar janken. Vooral in appgroepen kom je dat veel tegen. Oh. Tjonge. Daarom voor hun deze.
1: Some things in life are bad. They can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, don't grumble, give a whistle.

0: festival. Bernie, I said, they'll never make that money, mate.
1: De muziek van je leven. Bij je vrienden.

0: dat is toch makkelijk bezig en zo, hè? Hela, hela, hela, hela. Ben je de Franse taal niet machtig, dan is het makkelijk meezingen. Maakt niet uit waar ze over zingen, als het maar lekker klinkt, zeg ik altijd. Dus. Ze doet er wel lang over, met dat hela, hela, hela. 1988 dus. Ik kan me er helemaal niets van herinneren, van dat nummer dan. Ja, toen ik het naar de antwoorden wil. Frans Gaal.
1: Ja, ja.
0: Mooie intro, moet je luisteren. 1, 2, 3, 4. 1,
2: 2, 3.
0: Mooi, hè? Hm. Magistraal. Bee Gees. And spirits haven't flown.

Kent u de video nog? Ja? Mooi. Moet ik vertellen wat erin zit? Weet u zelf wel. Heeft met baseball te maken en zo, maar ja. Gaat er iets naar? Zoek het maar op het internet. Ga niet alles uitleggen. Het is geen hit geworden, maar het is zo'n lekker nummer om te horen. 1982, dat wil ik nog even bij je vermelden natuurlijk. Tony Bessel. En Miggy. En ja. En muzikaal gezien hebben ze het volgens mij niet lang volgehouden. John Armour Trading.

Samba de Janeiro, oftewel Rio de Janeiro. Zal het dat zijn? Geïnspireerd door, laat ik het dan zo zeggen eigenlijk. Een zomerhit. Maar wat is een zomerhit nou eigenlijk? Hè? Ja, daar hoor ik ook allerlei discussies over. Dus, ja, samba, samba, samba. Dag, de samba, samba. Samba, de samba. Zit er alweer op, ja. Ah, denk ik. Bij mezelf. U bent ook van mij af. Of niet? En de volgende keer meer, als u luistert. Ik heb het altijd een wel apart nummer gevonden, maar het begint hangerig. Maar toch wel mooi om te horen als je er even de tijd voor neemt. Moet je sowieso doen wel met muziek. Lindisfarne en Run For Home, daar ga ik onder andere mee besluiten. En wij ontmoeten elkaar de volgende keer weer. En tot die tijd pak ik mijn wie zijn gaan

camerabeelden. Ook verbleef hij illegaal in Nederland. De voormalige hoofd van de Duitse inlichtingendienst BND, August Hanning, die van 1998 tot 2005 leiding gaf aan de dienst, wordt verdacht van spionage en landverraad. Hij zou in 2022 geheime informatie hebben doorgespeeld aan China. Een oud-medewerker deelde jarenlang vertrouwelijke BND-documenten met Hanning, mogelijk tegen betaling. Beiden zijn nu aangehouden. Bij Russische aanvallen op Kramatorsk, een Oost-Oekraïnse stad vlak achter de frontlijn in de Donetsk-regio, zijn 30 mensen gedood en 18 gewond geraakt. Bommen troffen een straat waar twee stadsbussen reden. Gouverneur Vadim Valitskin deelde beelden van puin en een uitgebrande bus op Telegram en riep bewoners op naar veilige gebieden te vluchten. Makelaars zien dat bij ongeveer een kwart van de woningbouwprojecten vertraging ontstaat door netcongestie, zo meldde NVM-voorzitter Lana Goudsmit-Gersen vandaag. Netbeheer Nederland berichtte al dat voor bijna de helft van de woningen, waarvoor de komende 3 jaar een stroomaansluiting is aangevraagd, geen plek beschikbaar is op het elektriciteitsnet. Het weer tot slot. Vanmiddag wisselen zon, wolken en enkele buien elkaar af, vanuit het noorden geleidelijk opknapt en de zon er vaker bij komt. De noordwestenwind is vrij krachtig en de temperatuur ligt op zo'n 14 tot misschien wel 17 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Old.

Zeg van de Black Eyed Peas waren dat. I've got a feeling. Ja, ik heb zeker een gevoel, jongens. Het gaat een heerlijke uitzending worden. Je hoorde zojuist natuurlijk The Steppenwolf, Born to be Wild. En dit is Steve.

0: The one and only natuurlijk, Lionel Richie, all night long. Ja, wat doe je de hele avond lang? Op de bank hangen en chips eten. Dat is best te doen de hele avond, toch? Ja, als pak je leeg is, moet je erop staan. Een beetje jammer natuurlijk. Doe je niks aan. Marco Borsato, rood.
1: Rood is al lang het rood niet meer. Het rood van rode rozen. De kleur van liefde van weleer.

ogen en alle beelden op tv van bloed en oorlog om ons heen.

Ja, rond half, dan heb ik voor mezelf ingenomen. Dan draai ik een Nederlandstalige plaat. Omdat ik een paar weken geleden kreeg een mailtje van waarom draai je eigenlijk geen Nederlandstalig. Ik zei nou, oké, sorry Matze, om het half, dan gaan we gewoon een plaatje draaien, ja toch? Van Nederlandstalig product natuurlijk. Marco Borsato was dat rood. Ja, de stoplicht is rood, dat betekent stoppen. Hey, dit is Golden Oldies Radio. Dennis Wiebel tot 6 uur. En we rammen alleen maar door met leuke platen. Echt waar, het is absoluut feest vandaag. Het moment dat je mij nu hoort, zit ik in het vliegtuig. Maar goed, dat is een ander verhaal. Dit is Zita op de Man met de lange...

Danny is Dennis. Eigenlijk Dennis, hè, zegt ze. Ja. Waarom niet? Nou, ik daar blij mee moet zijn of ze daar zo'n beetje verliefd is op mij. Ik geloof het niet echt. I'm in love with you, de Blondie. Ja, wel. Even lekker terug in de tijd met die oude rammers. Dit is Golden Oldies Radio. Laat hem aanstaan. We hebben echt alleen maar mooie platen. Zometeen Wham, Callous Whispers. Michael Jackson, Thriller komt er nog aan. Fleetwood Mac. Oh, wat een lijst jongens vandaag. Dit is U2. Still haven't found what I'm looking for. Ik blijf zoeken.

Je bent aan het wegdromen, je kijkt in de krant en je denkt... Wat kost een liter benzine? Wat kost een liter brandstof? Wat kost dat tegenwoordig? Nou, doe even de volgende pagina openen. Dan heb je een optie, dan kun je een krantenwijk nemen. Dan moet je die even openen. Dan zeg je van, kijk, doe je die deur even open. En dan zeg je, nou, hallo, kan ik hier nog even bij me verdienen? Want ik moet er een beetje bij verdienen. Dat is, het is echt noodzakelijk om je auto te kunnen laten rijden. Waar was dat trouwens, de Kellis Whisper daarvoor? U2, still haven't found what I'm looking for. It's Golden Oldies Radio. We hebben alleen maar de hits die jij wil horen. Dennis@coldenoldiesradio.nl. Dennis@coldenoldiesradio.nl. Stuur even een mailtje met een leuke plaat. Dan ga ik er volgende week voor je draaien. Want vandaag wordt het even niet. Want ik zit niet echt live. Sorry, ja. Voordat je me betrapt, ik denk, ik zeg het gewoon maar eerlijk. Dit is de trailer, Michael Jackson.

Ja, hij moet er zelf om lachen. Het uur is bijna ten einde. We gaan door naar het tweede uur zometeen. Jazeker. Maar voor die tijd hebben we nog een mooie plaat voor je. Fleetwood Mac. Michael Jackson was de Thriller. Ik spreek je zometeen na 5 uur. Ik laat je achter met The Dreams.

Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Minister Heijnen waarschuwde voorafgaand aan overleg met zijn Eurolanden-collega's dat Europa te veel uitgeeft en te weinig hervormt. Hij verwees naar een rapport van de Europese Rekenkamer over oplopende schulden. Italië vroeg een ontsnappingsclausule aan vanwege hoge energieprijzen, waarmee het maximaal 1,5% extra mag besteden. Heijnen is daar

deelde jarenlang vertrouwelijke BND-documenten met Hanning, mogelijk tegen betaling. Beiden zijn nu aangehouden. Bij Russische aanvallen op Kramatorsk, een Oost-Oekraïnse stad vlak achter de frontlijn in de Donetsk-regio, zijn 30 mensen gedood en 18 gewond geraakt. Bommen troffen een straat waar twee stadsbussen reden. Gouverneur Vadim Valitskin deelde beelden van puin en een uitgebrande bus op Telegram en riep bewoners op naar veilige gebieden te vluchten. En dan het weer. Vanavond daalt de temperatuur geleidelijk naar waarde tussen 9 en 12 graden rond middernacht. Er zijn brede opklaringen, hoewel er verspreid over het land nog een enkel buitje kan vallen. De wind draait naar het zuidwesten en wordt zwak. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies.

of you. Dat is het. Ik ben helemaal verliefd op je lichaam. Ik ga helemaal los op je lichaam. Wat je allemaal uitkraamt, dat je me als bevelen geeft. Wat, doe dit, doe dat. Ja, klinkt bekend, hè? Dat dacht ik. Een soort ambulance is dat.

Wenjerberg. Ja, in sync, jongens. Ik heb nou zo meteen een plaat voor je klaarstaan. Dat moet je niet proberen met je kunstgebied in, geloof me. Ga het nou niet doen met je kunstgebied in, want het gaat helemaal mis. Scatman John, komt ie aan. I'm a

En zit je kunstgebit er nog in? Ja, ik heb mijn eigen tanden nog, dus dat gaat wel. Ja, bijzonder dit. Scatman John was dat. En de Scatman, ja, wat een mooie plaat. Toch even terug te horen. We gaan je even een beetje de rustmoment houden. Even genieten van...

Het valt me op, het gras is altijd groener bij de buren. Maar wat blijkt nou, die hebben kunstgras. Ja, doe je niks aan natuurlijk. Het is tijd voor half Nederlandstalig. Dit is Toontje Lager.

hoorde muziek van The Christians and Words. Daarvoor trouwens stond je lager zoveel te doen. De plaat van Half, de Nederlandstalige plaat. Dat je denkt, ja, die willen we niet missen natuurlijk. Wat dat er gaat. Hoor eens wat een platen. Oh, dit is genieten. Golden Oldies Radio met Prince, the most beautiful girl.

The Most Beautiful Girl, ja. Kom een beetje vlot uit net, maar ja, ik had geen tijd meer natuurlijk. Het intro zat... ik had weer te veel tekst natuurlijk, altijd hetzelfde. De intro's zijn bij mij altijd te kort. Ja, ik snap er niks van. Wat hebben we daarna gedraaid? Natuurlijk, Patti LaBelle, Release, hoorde je zojuist. En we gaan even een beetje achterover liggen. Dit vind ik zo'n lay down. Ik weet niet, ik heb iets met Sade. Ik vind het een geweldige dame, een geweldige artiest. En dit is Ordinary Love van Sade dus.

0: Je waant je een andere wereld als je luistert naar Sade natuurlijk.
1: Dit is toch lekker.
0: No ordinary love.
1: Nee hoor, dit is geen ordinaire liefde.
0: Dit is vol passie. Heb ik dit afgelopen 2 uur weer gedaan. Dus dan gaat, inmiddels ben ik het vliegtuig uit. Dus ja, het was een mooie rit met je. Wat mij betreft tot volgende week. En natuurlijk zaterdagavond ben ik er ook in.
1: Ja, tussen 10 en 12.
0: Ja, 10 en 12 met Sol Wiebel. Ja, leuk. Ik laat je achter.

Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De Russische oppositiepolitica Yelena Perepelitsa is veroordeeld tot 4 jaar strafkamp. Ze zou geld hebben gedoneerd aan de anticorruptiestichting van Alexei Navalny, die in Rusland is verboden. Perepelitsa is lid van Yabloko, een partij die tegen de oorlog in Oekraïne is. Leden van die partij worden ook regelmatig opgepakt. De Russische ambassade in Nederland wil opheldering over de uitspraak van defensieminister Dylan Jezelgus dat Rusland de vijand is. De VVD-leider deed die uitspraak tijdens het debat over de defensiebegroting. Rusland vraagt de Nederlandse regering om uitleg. Volgens de ambassade kan de uitspraak een gewapend conflict met Rusland uitlokken. In het Verenigd Koninkrijk is een 24-jarige marinier aangeklaagd omdat hij geheime informatie aan Rusland zou hebben doorgegeven. Hij kopieerde informatie naar zijn privémail en zocht via het darkweb naar een manier om die naar Rusland te sturen. De zaak is doorverwezen naar Old Bailey. Daar moet hij op 16 oktober verschijnen. De KLM schrapt uit voorzorg verschillende vluchten tussen 26 oktober en begin maart.

drukke avondspits. Het neemt wel af de drukte, maar er staan nog steeds lange files, zoals op de A2 Eindhoven richting Utrecht. Tussen Boxtel Noord en Waardenburg 23 kilometer. Vertraging is meer dan een half uur. Dat geldt ook voor de A4 Amsterdam-Rotterdam. Tussen Zoeterwoude, Rijndijk en Knoopend Ketelplein staat ook 24 kilometer file. Half uur vertraging op de A7 Groningen richting de afsluitdijk tussen Tjalleberd en Joure 6 kilometer. Door bergingswerkzaamheden is de linkerrijstrook dicht. Op de A10 Watergraafsmeer-Koenplein is een ongeluk gebeurd. 12 kilometer file tussen afrit Watergraafsmeer en Amsterdam-Bosch en Lommer. Vertraging is zo'n 20 minuten. A73 Maasbracht-Nijmegen, een kwartier door een ongeluk bij Knoopend Tiglia. Op de A73 Nijmegen richting Maasbracht. Een half uur vertraging tussen Knoopend Ewijk en Kuik, 15 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Goedenavond, beste luisteraars van Golden Oldies Radio. Hier Felix van Dam tot vanavond 8 uur. En we zitten met een hele rare koptelefoon op. Een hele oude Pioneer SE450. En dat is bij de bekende, een hele bekende bij de diverse platendraai. Want in de jaren 90 zag je iedereen met die koptelefoon. Maar hij is of gevallen, of hij is gewoon oud. Of, het klinkt als een drol. Maar de andere koptelefoon is even gesneuveld. Het bleek dus gewoon een plugje, een verloopplugje wat overleden is. Nou, dat gaan we als kindje kopen. Goedenavond nogmaals. U bent verbonden met Golden Oldies Radio 24 uur per dag via DAB+. Niet DAB, maar DAB+. En uit mijn hoofd kanaal 6B. En tot vanavond 8 uur Felix op donderdag. Natuurlijk en eet smakelijk. Goeie.

augustus 1991 nog eens een keertje uitgekomen. Via de 28e plaats kwam het als hoogste positie in de toenmalige hitlijsten. Maar het origineel is natuurlijk uit maart 1979 en dat was een top 10 hit. Toen een top 10 hit. En kwam niet verder als de 7e plaats. En hij is niet meer onder ons. Deze Duncan Brown zou overlijden op 28 mei 1993. Maar hij heeft wel deze onsterfelijke plaat achtergelaten. Dus, Oké, goedenavond. Dit is Golden Oldies Radio. Het is 6:15 bij ons. Fijn dat u bent aangehaakt. Te midden van de maaltijd in de aflopende donderdagavond. Curved Air. Ik heb voor mij dat deze vorige week ook gedraaid. Ik weet niet zeker meer. Everdance. Uit 71.

jou in mijn herinnering klonk deze koptelefoon, de Pioneer SE450. Wie kent hem niet? Het is toch de SE450? Nou, gaan we even voor de zekerheid kijken. Klonk die veel beter, maar ja, misschien dat het apparaat zijn leeftijd een beetje tegen heeft en dat hij wat belabberd klinkt. Het is net of het soort, het lijkt wel middengolf, maar over middengolf gesproken. Nou, Ilo hadden wij van het Xanadu-album. En er staan nog meer hits stonden op dat album, destijds ook op cassette te verkrijgen. I'm Alive, Xanadu, All Over The World en Magic. Dat werd ook al gezongen door Olivia Newton-John. Nou, die staat hier uiteraard ook in de kast, maar de vraag is waar? Nou, dit was nu voor Ilo en Don't Walk Away. Een mooie plaat trouwens, een op single. En dat is denk ik in België heeft dat meer gedaan, of misschien wel in Duitsland dan in Nederland. Want voor mij zit in Nederland niet officieel uitgekomen. Dat even terzijde. Straks 6:30 zullen we even kijken of het nog lekker weer gaat worden. Ik hoop niet dat er te veel files staan op dit moment. Maar ja, dat heb je waarschijnlijk nog om 6:00 met nieuws. En straks om 7:00 hebben we ook nieuws en wat verkeersinformatie. Nou, fijn dat u erbij bent. Deze uren tussen 6 en 8 Golden Oldies Radio. Goed aan alle andere platendraaiers van dit radiostation. En het gaat goed met Golden Oldies Radio. Dus blijf vooral hangen. Wij draaien een 12-inch van Freddie Mercury. I was born to love you.

Ja, die is ons ook al ontvallend. Freddie Mercury, voor mij 1991 overleden. Hij heeft wel dit leuke plaatje achtergelaten. I Was Born To Love You. Het vaak geruit op Laser 558. Nou, dit is voor mij in Nederland verder ook niet uitgekomen of heeft niet veel gedaan, maar... Nou, dat laatste week niet helemaal zeker. Goedenavond, Golden Oldies Radio. Wij zijn bezig met Felix op donderdag. Nou, we gaan het allemaal een beetje afronden, want anders dan wordt het allemaal een beetje te langdradig. Dus wij gaan graag maar plaats maken voor een verse oude plaats. Nou, daar leeft nog één van, hè, Barry Gibb. En de rest is overleden, de Bee Gees. En Love You Inside Out uit het voorjaar van 1979 alweer. Hij kwam niet verder als de 35e plaats. Beetje slap op, hè.

zat op het hoesje Tophit Engeland. Nou, dat moet je dan maar afwachten of dat inderdaad een dikke hit is geweest. In de UK was het top 10 hitje. Uit 1983 kwam niet verder zijn zevende plaats. Joe Boxers en Just Got Lucky. Nou, met een gezellig muziekje op de achtergrond presenteren wij het weerbericht. Het is vandaag donderdag de 8e oktober alweer. En de temperatuur die is duidelijk aan het zakken. De laatste paar weken hebben we echt een super nazomerweer gehad. Dat kan nog het hele jaar doorgaan voor mij. Maar helaas, er gaan andere tijden komen. De wind gaat alle kanten op. Noord, zuid, west. Behalve het zuiden zie ik. Ja, zuid tot zuidwest kracht 3. Een nachttemperatuur van ongeveer 8 of 9 graden. En een dagtemperatuur van 15, 16 graden. Dus ik denk dat binnenkort weer de kachel aan moet, jongens. Dan moeten we weer aardgas gaan stoken. En de mensen die nog aardgas hebben, ondergetekend heeft aardgas. Ja, daar kan je natuurlijk een rekening op.

kleine aanvulling op het weerbericht. De zonkracht UV-straling, hoe noemen ze dat, is 1 tot 0. Nou, dan zit je dus met flutweer. En het gaat ook regenen de komende dagen, dus op zich is dat niet zo erg. Want ik hoorde ook alweer rivieren die half droog stonden, toch nog steeds. Ondanks dat er toch wat aardig regen is gevallen, maar dat is toch kennelijk nog niet genoeg. Dus nee. Wij hadden Dobby Gray en Drift Away. Uit 1973 heeft in Nederland ook verder niks gedaan, maar ik dacht dat ik hem vorige week ook had opgezet, maar daar weet ik niet helemaal mee zeker. Maakt niet uit. Oké, we leggen het weerbericht even opzij en we gaan langzaam plaatsmaken voor de volgende plaat. En die komt heel langzaam op, ook op het singeltje. Trek hem maar uit de kast en zet hem maar op. Controleer hem maar. Uit het voorjaar van 75, een top 10 hit. Gloria Gaynor. En natuurlijk Reach Out, I'll Be There.

zat het even wat stiekem te appen tijdens je programma. Mag eigenlijk niet, hè. Maar ja, dat is net zoals iets van niet eten als je zit te presenteren. De mond is leeg. Alleen mijn kunstgebied rammelt een beetje. Nee hoor. Maar er ging het over appeltaart. En dat is zo lekker. Met slagroom. Warme appeltaart. En dan gooi je een echte slagroom erover. Niet zo'n spuitbus, want dat is alleen maar vet. Gewoon een echte, lekkere, verse slagroom. Ja, daar gaat niks boven, jongens. Hollywood Beyond hadden wij. And What's the Color of Money? En dat is zeer discutabel. Komt uit September 86 en kwam niet verder als de 9e plaats. Oké. Okay. Het is 7:15. We hebben straks het nieuws om 7:00. Maar eerst deze redse kletser uit... Ja, wat is het? Begin jaren 80? Oh, die twee snoepjes. Snoepie. No Time for Tango. Dat is een Duits exemplaar, dit. En dat hoor je er niet aan af.

soort van, of je hebt zoiets van, kan die man zijn hoofd niet houden? Nou, dat doet hij, want hij is me zo verleden. Demis Roussos en One Forever Has Gone. Uit 74, ja, het heeft toch iets echt jaren 70 dit, hoor jongens. Dit is zo echt jaren 70. Demis Roussos, ben nog in dat museum geweest in Nijkerk, was dat geloof ik. Dus een combinatie met het 1R2 museum / Demis Roussos museum, dat was beneden. En op de eerste etage hadden ze een soort Veronica 1R2 museum. Dat was erg leuk om te zien. Nou, we gaan heel langzaam wandelen naar het nieuws van 7 uur via Golden Oldies Radio. En dit trok ik ook uit de kast, vond ik in de kast van dit radiostation. An Emotion and Obsession.

Ik denk dat van die koptelefoon de luidsprekers een beetje opgeblazen zijn. Maar zo klinkt het wel. Een beetje als een hapsnot, laat maar zeggen. En als een mossel. We hadden Animotion en Obsession, de laatste plaat. Dat was een beetje de laatste plaat voor het nieuws van 7 uur. En daar ook aan verbonden verkeersinformatie. Dus als je in de auto zit en je luistert naar DAB+, dat kan tegenwoordig natuurlijk makkelijk. Of via de stream, dan kan je misschien nog een beetje op de hoogte blijven of er nog files zijn of staan. Kijk, het weer wordt slechter. Dan pak natuurlijk meer mensen pakken de auto. Nu al wel gereden afgelopen. Zaterdagavond reed ik vanuit Maassluis naar Barendrecht, geloof ik was dat. En dat was hartstikke druk. Knooppunt Benelux. Echt ontzettend druk. Ik denk, waar gaat dat allemaal heen, jongens? Moeten die allemaal oma naar huis brengen of nog wat eten halen? Even een dagje naar het strand? Ik denk het niet. Het was wel lekker weer trouwens afgelopen weekend, maar... Nou ja. Al is de benzine 5 euro het liter. Volgens mij blijft Nederland gewoon het blik bedienen. Dus... Nou, we gaan even de laatste plaat instarten, want dat is een hele rare. Dat is een soort ja, half instrumentaal erkenningsmelodie uit de tv-zending Formel 1 Back Jam. Look out for the OVC. Raar plaatje dit hoor. En die sample is een keer gebruikt in een Big Apple mix. Luister maar op internet. Ik kan hem terug horen. Een mix is dat uit 1983 of zo. Graag tot straks naar de andere kant van 7 uur.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Het internationaal sporttribunaal CAS verwacht binnen enkele dagen uitspraak te doen over de omstreden Afrika Cup finale tussen Senegal en Marokko. Senegal stapte naar het tribunaal nadat Marokko later tot winnaar was uitgeroepen. De finale eindigde na een strafschoprel en verlenging in 1-0 voor Senegal. Het CAS heeft vandaag beide partijen gehoord. De provincies Flevoland, Gelderland en Overijssel beëindigen het contract met busvervoerder EBS 6 jaar eerder dan gepland. EBS zou tot eind 2035 rijden, maar leidt forse verliezen. De provincies springen de komende jaren financieel bij om de bussen te laten rijden. Vanaf juli 2029 zoeken Gelderland en Overijssel een nieuwe vervoerder voor het openbaar vervoer. De Russische oppositiepolitica Yelena Peryplitsa is veroordeeld tot 4 jaar strafkamp. Ze zou geld hebben gedoneerd aan de anticorruptiestichting van Alexei Navalny, die in Rusland is verboden. Peryplitsa is lid van Yabloko, een partij die tegen de oorlog in Oekraïne is. Leden van die partij worden ook regelmatig opgepakt. De Russische ambassade in Nederland wil opheldering over de uitspraak van defensieminister Dylan Jezelgus dat Rusland de vijand is. De VVD-leider deed die uitspraak tijdens het debat over de defensiebegroting. Rusland vraagt de Nederlandse regering om uitleg. Volgens de ambassade kan de uitspraak een gewapend conflict met Rusland uitlokken. Dan nog het weer. Vanavond is het wisselend bewolkt met enkele buien. De wind neemt geleidelijk af. Vannacht blijft het eerst op de meeste plaatsen droog, maar tegen de ochtend gaat het in het westen regenen. Het wordt 7 tot 13 graden. Morgenochtend is het bewolkt met perioden met regen. Aan zee staat een krachtige tot harde zuidwestenwind. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is even de hart van de ANWB. Er zijn geen

we kennen ze ook van All Night Long en Since You've Been Gone. En dit was I Surrender, Rainbow. Eerste plaat in het tweede uur Felix op donderdag via Golden Oldies Radio. En daarmee werd het ongeveer 6:55. Goedenavond. Heeft u een fijne donderdag gehad? Of was het een klote dag? Dat kan natuurlijk. Maar dan is het morgen vrijdag en dan staat het weekend voor veel mensen te lonken. Dat staat al te knipoven en dan kan je even 2 dagen bijkomen van al het... Ja, alle dagelijkse sleur waar toch iedereen een beetje mee te maken heeft. Alle problemen en grote probleempjes, kleine probleempjes. Het is ook allemaal niet makkelijk soms. Hè? Maar goed, met muziek erbij moet het toch een beetje lukken allemaal. En muziek hebben we genoeg hier bij Golden Oldies Radio. Wel 24 uur per dag. En die man die pakt zijn gitaar. Leon de Graaf. Pittsburgh in the rain. Nou, regen komt wel. Hè? Komt uit oktober 71.

een zielig liedje. Ze is inmiddels 55, deze Tiffany. Could Have Been uit mei 1988. Vaak gedraaid op Radio 558. Ja, ik ben in dat boek aan het lezen. Dus ja, dan komt dat allemaal weer naar boven. En kwam die verder de 25e plaats. Maar wel een aardig liedje zo. Ze is, ja, zei ik al, ze is 55. En ze is twee keer getrouwd geweest. Nou, dat kan. En ze heeft een zoon uit haar eerste huwelijk. Sinds 1995 woont ze in Nashville. We horen niet zoveel meer van deze Tiffany. Dat is eigenlijk wel jammer. Dus nou, misschien dat ze ook nog eens een keer een plaatje gaat maken. Wij zijn Golden Oldies Radio 24 uur per dag. En dit is Frizzle Sizzle.

Ik denk dat singeltje in de zandbak heeft gelegen, want het is nou niet echt dat je zegt hi-fi. Frizzle Sizzle uit het begin van 1987. En I don't wanna talk it over. En een van die meiden die is voor mij later stem geworden van RTL 4 of zo. Ik kan even niet op de naam komen. Wij zijn 15 minuten verwijderd van 7 uur. Dit is Felix op donderdag. Goedenavond. Hallo collega's, gaat het allemaal goed met u? En andere luisteraars? Dat je een redelijke dag gehad? Of was het helemaal ruk? Dat kan natuurlijk. Nou ja, altijd weer nieuwe ronde, nieuwe kansen, zullen we maar zeggen. En ja, zo gaat het in het leven. Het is niet elke dag gefeest.

0: kan ik op diverse manieren opvatten. Van if this it, dan is het klaar. Hè? Uit mei 85, you is and the news.
1: FM.
0: If this it, nee, leuke plaat. En onbegrijpelijk, kwam niet verder als de tipraden. Kennelijk was 6 gulden volgens het opgeplakte toen al barcode etiket te duur. 6 gulden jongens, kan je het voorstellen. Eén liedje, het komt trouwens van een album, zie ik. En dat album heette Sports. Take from the album, oh, Picture This. Picture Disc. Niet Picture Disc, maar Picture This. Heet dat allemaal dan Sports? Nou, is niet helemaal duidelijk. Wij zijn Golden Oldies Radio. En als ik de volgende plaat hoor, dan moet ik altijd denken aan een piraat wat uitzond begin jaren 80, 85 in Zuid-Holland. Radio Stad Rotterdam. Ik ben nog steeds op zoek naar dat jinglepakket. Dat kwam van Top Format af, maar mag dat zeggen? Ja, nou, ik weet het niet. Maar ik heb me laten vertellen dat dat moet nog ergens in de archief ergens zwerven. Maar nou goed, let u op. De volgende plaat is een dikke herinnering voor mij. Het komt ook uit mei 84. Kwam niet verder. Ook weer als Den Tipparade. Natuurlijk Rob de Nijs. En een beetje meer. Dan mag je zelf invullen wat dat is. Is dat een busslagroom? Nog een stuk taart erbij? Appeltaart? Of heel anders?

Hij had een, ja, hoe noemen we dat, het zeer herkenbare stemgeluid van Theo van S. En in het Nederlands gewoon Theo van Essen, hè, van Essen. Nog gezien zaterdag van Cote B. De VPRO die heeft wat herhalingen in het programma geschoten. Afgelopen zaterdagavond was een aflevering van het Simplici Verbond, hoe dat dan werd opgericht in 1974, geloof ik. Dat was wel leuk om te zien. Het was een herhaling volgens mij, maar altijd leuk om even terug te zien. Het is 7:45 bij ons, Golden Oldies Radio, op deze donderdag. Het is vandaag de 8e oktober alweer. En over 2 maanden en 3 weken is 2026 op. Dan gaan we ons opmaken voor een nieuw jaar 2027. Nou, 2030 jongens. Oei, oei, oei. Wat staat dus allemaal te wachten? Is it wonderful of is it bullshit? Nou, het is echt een mooie plaat, het is Black. Uit oktober 1987. En kijk, dit heeft Nederland dus wel begrepen, want dit kwam in die 2007e plaat. It's a wonderful life.

staat op het hoedje H. van IJsden. Dat is natuurlijk de eerste eigenaar geweest van dit singeltje. Het kwam uit oktober 1987, Black and Wonderful Life. En dan zie je een man lopen op dat hoesje, de foto van het hoesje, en dan tussen allerlei oude fabrieksuitlaten, schoorstenen. Beetje een troosteloze zwart-wit foto, maar ja, dit blijft wel onverslijbaar, jongens. Dit is altijd goed. Het is 7:30. En wij gaan ons opmaken voor deze plaat van Tina Turner, Better Be Good To Me. En dit had Nederland weer niet zo door, want hij kwam niet verder als de 36e plaats. Maar het is wel een goede plaat dit, hoor. Aan de andere kant is When I Was Young. Dat was lang geleden.

dit blijft onverslijbaar, jongens. Tina Turner en Better Be Good To Meet via Golden Oldies Radio, 6:30 bij ons. En zij is ook hier weer onder ons. Vorig jaar was dat dus overleden, of het jaar ervoor. Nou, het gaat allemaal zo hard. Maar dit blijft altijd opgezet worden, volgens mij. Hoor. Het, ja, je hoort ook altijd bekende platen, wat bekender. Maar dit is ook wel bekend, maar niet zo bekend als al die andere platen. Dus ik moet even een knopje drukken, want we hebben een klein muziekje op de achtergrond. Een schattig muziekje van 4 minuten staat erop. Wat ons brengt naar het volgende gebeuren in dit radioprogramma tussen 6 en 8. Felix op donderdag presenteert 1969, 8 oktober. Abbey Road, het 11e studioalbum van de Beatles, komt op de eerste plaats binnen in de Britse albumcharts. Nou ja. En dan 1971, een dag voor de 31ste verjaardag, ligt Imagine, het tweede soloalbum van John Lennon, in de winkel. Nou, dat is even fijn. Na 1973 komt Bezet en uit met hun single Sweet Silver Annie. En de helft van de detectieve duo Starsky & Hutch, wie kent het niet, werd voor mij de Veronica trouwens uitgezonden in 1977. Maakt een plaatje Don't Give Up On Us. En dat staat hier ook ergens in de studio, maar ik heb geen idee waar. Want dat is altijd een beetje een probleem hier. 1980 was toen al actief Prince. Hij maakte een tweede album, Dirty Mind. Dat werd destijds uitgebracht in 1980 al, jongens. Ja. Die staat hier dus niet in de studio. Dat zou ik wel eens een keer willen horen, want dat is een beetje het oude Prince-werk. Nou, 1982, dat weet ik nog heel goed. Veronica TV-zender voor georganiseerd op 8 oktober 82 de allereerste Veronica Popnacht. Concerten van Vitesse, Normaal, Doe Maar en de Golden Earring worden rechtstreeks uitgezonden op het toenmalig Nederland 1 en toenmalig Hilversum 3. Wat trouwens om 12 uur uit de lucht ging. Dan had je het weer Helms om 12 uur, of ja, na 12 na het nieuws. En dan ging die zender gewoon uit. Dat kan je dus nu niet meer voorstellen, maar zo ging dat. Nou, 1987, de heren van ZZ Top, wie kent ze niet, de mannen met de baarden, reserveren een plaatsje op de eerste reis naar de maan. Zij wachten nog altijd op hun eerste reis. Nou, voor de rest is het allemaal niet zo spannend. Ja, 2015 zou Jim Diamond overlijden. Hij overlijdt in zijn slaap aan een hartaanval. En hij speelde uiteraard in de 70s bij Alexis Corner. En brak in 82 door met PhD. En de nummer 1 hit, I Won't Let You Down. En 84 scoorde hij ook nog een solo hitje met I Should Have Known Better. Nou, dat is ook wel een goede plaat. Die staat hier wel in de studio. Die kunnen we ook wel eens een keertje opzetten. Nou, voor de rest is het allemaal niet zo spannend. Ja, dat is natuurlijk wel spannend, maar... Boink, dat was hem. Het dikke boek. We gaan even terug naar de jaren 70 met deze hele... Ja, toch wel toen voor de tijd revolutionair plaatje van Jean-Mi Sajar. Een Fransman met een goed keyboard destijds. En die snapt het wel, de techniek Oxygen nummer 4 via Polydor label. Dit is de Franse persing.

Nou, dit zou ze gewoon hem moeten uitbrengen. Mr. Roboto van Styx. En Styx kan natuurlijk ook van Babe. Oh, dat is wel een andere Styx natuurlijk, hè. Oh, dat ging nog even door de geluidje. Maar ja, dit is wel actueel, dit jongens. Als je naar de tekst luistert, dan hadden ze toen al snel wat door. Dat de computer is leuk, maar een dikke maar. Nou, dan moet je zelf maar invullen wat voor maren dat zijn. Het is nog een kwartiertje, dan mag ik mijn spullen oppakken. Mag ik op z'n Rotterdams gezegd oprotten. Mag ik plaats maken voor het nieuws van 8 uur alweer. En daarna non-stop. Voor had je er echt jingles voor. Hè? Je had radiostations die alleen maar non-stop uitzenden. Een soort toenmalig Sky Radio. Gaat weer die telefoon, ook de schijt van. Maar die maakte dan non-stop banden. Met een bandrecorder ging dat natuurlijk nog, want dat kon allemaal niet anders. En dan had je echt non-stop jingles. Die liggen hier ergens in de studio, maar alhoewel, die liggen hier eigenlijk helemaal niet. Nee, ik zou niet weten waar ik die moet zoeken. Nou, we gaan muziek maken weer, want daar zitten we hier voor. Wat slappige, hè? Oh ja, dit komt uit mid-jaren 80. Ja, dat is echt heel goed dit. Moet ik het nog aankondigen? Tears for Fears. Is ook onverslijdbaar dit, hè? Dit wordt over 10 jaar nog gezet. Met plezier opgezet hier. Head over heels.

Voor mij wilde iemand aangeraakt worden ofzo. Ik weet niet hoe dat zit, maar... Touch and Go, Ecstasy, Passion and Pain, featuring Barbara Roy, zo heet dat ding. Een echte disco-plaat, een Franse persing trouwens, die ook niet uitblinkt op kwaliteit qua geluid, maar het is toch een leuke plaat dit. Ik zit er helemaal voor met zo'n verlichte dansvloer. Iedereen roken, nou, mensen rookten toen nog veel, in de jaren 70. En dat er twee L75 draaitafels staan waar de platen draaien zijn kunsten mag vertonen met een soort weer. Hutsenfluts jaren 70 mengtafeltje. Ja. Zo ging dat, hè? Je discotheek. Leuk. Nou, wij zijn bijna klaar met deze bijdrage voor de donderdag. Dank voor het luisteren, dank voor de aandacht. Ik hoop dat je nog een hele fijne avond mag beleven. En slaap goed vannacht. Dat is belangrijk. Morgen nog een laatste werkdag voor de vele mensen. En ik ga zo als eerst even een speurtocht inzetten voor een plugje voor mijn koptelefoon. Want, dat is wel nodig. Wat ik nu op mijn hoofd heb, dat is een soort handje klap. Fijne avond. En graag tot volgende week. Bye bye.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De Britse militaire politie heeft twee mannen uit Letland opgepakt bij een RAF luchtmachtbasis in Cambridgeshire. De mannen waren via een gat in het hackerterrein opgegaan. Later ontstond de verdenking dat ze het Verenigd Koninkrijk schade wilden toebrengen. De zaak is overgedragen aan de contra-terrorisme-politie. Volgens de politie is er geen verband met een eerdere arrestatie. De regenboogvlag wordt zondag niet gehezen bij de Tweede Kamer. Het dagelijks bestuur had dat voor het eerst willen doen op coming-out-dag, op verzoek van ambtenaren. Na bezwaar van de SGP is het besluit teruggedraaid. De partij vindt dat voor het hijsen van een vlag bij het parlement een besluit van de Tweede Kamer nodig is. Het internationaal sporttribunaal CAS verwacht binnen enkele dagen uitspraak te doen over de omstreden Afrika Cup finale tussen Senegal en Marokko. Senegal stapte naar het tribunaal nadat Marokko later tot winnaar was uitgeroepen. De finale eindigde na een strafschoprel en verlenging in 1-0 voor Senegal. Het CAS heeft vandaag beide partijen gehoord. De provincies Flevoland, Gelderland en Overijssel beëindigen het contract met busvervoerder EBS 6 jaar eerder dan gepland. EBS zou tot eind 2035 rijden, maar leidt forse verliezen. De provincies springen de komende jaren financieel bij om de bussen te laten rijden. Vanaf juli 2029 zoeken Gelderland en Overijssel een nieuwe vervoerder voor het openbaar vervoer. Dan nog het weer. Vanavond is het wisselend bewolkt met enkele buien. De wind neemt geleidelijk af. Vannacht blijft het eerst op de meeste plaatsen droog, maar tegen de ochtend gaat het in het westen regenen. Het wordt 7 tot 13 graden. Morgenochtend is het bewolkt met perioden met regen. Aan zee staat een krachtige tot harde zuidwestenwind. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Bianca Daming van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB.

Van het album Midnight Man, dat uitkwam in 1990, René Vroeger. Hier, in de 93 Dance Mix, Nobody Else kreeg je te horen. En daarvoor, als eerste vandaag in deze Studio 45, heb ik je meegenomen naar het jaar 1982. Origineel is de plaat afkomstig van Timmy Thomas uit 1973. Mike Anthony, die toen op dat moment in België leefde, probeerde een eigen cover te maken, maar gebruikte delen van de originele muziek. De rechter heeft hem teruggefloten nadat Thomas een rechtszaak had aangespannen. Mike Anthony moest alles terugtrekken en de single opnieuw opnemen. Maar niet zonder succes, want het werd een dikke hit in Nederland, België en ook in Duitsland. Mike Anthony met zijn uitvoering van Why Can't We Live Together uit 1982. Hey dames en heren, jongens en meisjes, wees welkom. We zijn vertrokken met de allerfijnste 70s, 80s, 90s, 0's en 10s. Dit is jouw wekelijkse afspraak met het verleden, Studio 45. Hoi, ik ben Lex en de komende twee uurtjes hou ik jullie gezelschap. Met bijvoorbeeld een fijne uit 1992. Het werd een hit voor Sonic Surfers, tezamen met Jocelyn Brown en Take Me Up. Die plaat is voor jullie onderweg. Maar eerst terug naar het begin van de jaren 80 met de Magnificent Seven. En dat werd het derde nummer van het album Sandinista. Een album dat ze uitbracht in 1980. Het werd geen hit in Amerika, maar werd wel regelmatig gebruikt voor remixes. Hier bij ons deed hij prima. De

Vlinder is terug te vinden op hun debuutalbum Half Zo Echt en werd een dikke hit in het jaar 2003. Die fijne voor Veldhuis en Kemper. Ik wou dat ik jou was. Dit is Studio 45 en dat wil zeggen dat we ook deze week weer voor jullie een Egotripper hebben meegebracht en een Lex XL. De Egotripper, dat zijn drie hits achter elkaar van één artiest of groep. En vandaag staat hij in het teken van Shake. Straks in deel 2 de biografie van de band en drie grote hits achter elkaar. En op het einde van de show is het altijd tijd voor de Lex XL, de extra lange plaat. En daarvan neem ik je mee naar 2017. Back Raiders vandaag met Shooting Stars. En je krijgt die plaat dan te horen in, zoals het zelf noemde, de long version. Zometeen neem ik je mee naar 1986. Het werd het titelnummer van de eerste plaat van A-ha. Met het album zijn zij de eerste Noorse act die genomineerd werden voor een Emmy. Een van hun grootste fans trouwens is Coldplay. Op het internet zijn er ook meerdere Coldplay covers te vinden van Hunting High and Low. Zometeen komt hij eraan. Maar eerst, uit 1990, Lias Michiels en Soul Sister. Dit is Company. Hey, nou.

werd de eerste single en tevens titeltrack van het achtste studioalbum van Rammstein. Het nummer reflecteert op het onvermijdelijke ouder worden en de dood. Till Lindemann, de frontman van de band, smeekt de tijd om stil te blijven staan tijdens gelukkige momenten. Hij verwijst in deze site subtiel naar literaire klassiekers zoals Faust van Goethe en filosofische concepten zoals Plato's Allegorie van de Grot. Rammstein uit 2022, Zeit. En je kan naar deze Rammstein kijken, de videoclip bekijken, want ik heb op onze Facebookpagina geplaatst. Niet alleen Rammstein vind je daar terug, maar ook andere platen die vandaag of de afgelopen tijd op de voorbij komen. Zo vind je daar bijvoorbeeld ook Chic terug, onze egotrippen van deze week. En verder ook de Lex XL heb ik er netjes op geplaatst, Back Raiders met Shooting Stars. En heb ik ook weer een link naar Mixcloud geplaatst. Want het is mogelijk naar Studio 45 te luisteren of te herbeluisteren wanneer het misschien net iets beter in jouw agenda past. De link daarnaartoe staat dus op de Facebookpagina. En moest je het nog niet hebben gedaan, liken of volgen dan ook. Studio, spatie en 45 als getal, zo vind je ons terug. Gaan wij zo meteen luisteren naar een fijn nummer uit 1979. En het is terug te vinden op het album Into the Music. In 1967 schreef Dan Penn het nummer The Dark Side of the Street. En volgens kenners is Van Morrison's lied een directe referentie naar het oude soulnummer. Moet je maar zo meteen even naar de tekst luisteren. Van Morrison komt eraan uit 1979 en Bright Side of the Road. Maar we gaan eerst naar 1992. Erotica is afkomstig van het gelijknamige album van Madonna dat ze toen uitbracht. En voor de cover van het album kwam Madonna eigenlijk naakt op de foto gaan. Warner Music ging daar niet mee akkoord en daarom werd een detail gekozen van een van de foto's uit het boek Sex. En dat boek verscheen in de herfst van 1992, vlak na het album Erotica. Dit is Madonna. Erotica.

0: Zometeen voor jullie uit 1980. ABBA, Our Last Summer.
1: The Stars of Yesterday.

Darren baseert de tekst deels op zijn eigen herinneringen aan een tienerromance in Parijs. ABBA kreeg het horen, afkomstig van het zevende studioalbum Super Trooper uit 1980, Our Last Summer. Zometeen aan de andere kant blijven we nog lekker doorgaan met de fijnste 70s, 80s, 90s, 00s en 10s. Want jouw wekelijkse afspraak met het verleden is uiteraard nog lang niet afgelopen. In deel 2 krijg je dan ook van mij de Ego Tripper. Dan krijg je de biografie van Chic te horen. En 3 van hun allergrootste hits achter elkaar. En op het einde van de show niet te vergeten, onze extra lange plaat. Dat is de Lex XL. En daarvoor neem ik je vandaag mee naar 2017. Met Back Raiders en Shooting Stars. En je krijgt dan die plaat te horen in wat ze zelf noemden de long version. Maar in dit uur gaan we nog naar 1981. Wat een fijne plaat was dat voor High Gloss. Geschreven en geproduceerd door de Italiaanse producer Giuliano Salerni en de songwriter Phil Hurt. Dit was het prachtige resultaat ervan. Een zwoele mid-tempo track met als liedzang Bonita Taylor. En als je goed oplet, dan hoor je in het achtergrondkoor nog een onbekende Luther Vandross. Uit 1981, deze fantastische single voor High Gloss. You'll Never Know. Graag tot zometeen.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De Verenigde Staten hebben nieuwe aanklachten ingediend tegen de Venezolaanse president Nicolás Maduro en zijn vrouw Cilia Flores. Ze worden onder meer beschuldigd van het martelen van Amerikaanse gevangenen. Slachtoffers zeggen te zijn geslagen en elektrische schokken en waterboarding te hebben ondergaan. Bij een veroordeling kunnen ze minstens 50 jaar cel krijgen. De Britse militaire politie heeft twee mannen uit Letland opgepakt bij een RAF-luchtmachtbasis in Cambridgeshire. De mannen waren via een gat in het hackerterrein opgegaan. Later ontstond de verdenking dat ze het Verenigd Koninkrijk schade wilden toebrengen. De zaak is overgedragen aan de contra-terrorisme-politie. Volgens de politie is er geen verband met een eerdere arrestatie. De regenboogvlag wordt zondag niet gehesen bij de Tweede Kamer. Het dagelijks bestuur had dat voor het eerst willen doen op coming-outdag, op verzoek van ambtenaren. Na bezwaar van de SGP is het besluit teruggedraaid. De partij vindt dat voor het hijsen van een vlag bij het parlement een besluit van de Tweede Kamer nodig is. Het internationaal sporttribunaal CAS verwacht binnen enkele dagen uitspraak te doen over de omstreden Afrika Cup finale tussen Senegal en Marokko. Senegal stapte naar het tribunaal nadat Marokko later tot winnaar was uitgeroepen. De finale eindigde na een strafschoprel en verlenging in 1-0 voor Senegal. Het CAS heeft vandaag beide partijen gehoord. Dan nog het weer. Vanavond is het wisselend bewolkt met enkele buien. De wind neemt geleidelijk af. Vannacht blijft het eerst op de meeste plaatsen droog, maar tegen de ochtend gaat het in het westen regenen. Het wordt 7 tot 13 graden. Morgenochtend is het bewolkt met perioden met regen. Aan zee staat een krachtige tot harde zuidwestenwind. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Bianca Daming van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB.

hier Deodato, want zo heet die man eigenlijk achter dit project, hield zich vooral bezig met het jazzgenre. Maar hij heeft daarnaast ook meer dan 500 albums geproduceerd voor onder andere Kool & The Gang. En dat is ook wel te horen in dit werk van hem. De zang op deze plaat is trouwens Kelly Barreto. Deodato uit 1982, Happy Hour. En daarvoor, als eerste in deel 2 van deze Studio 45, nam ik je mee naar 1996 met een Noors dansduo. Dat heette Volcano. En de stem was van Sam Cartwright. Je kreeg That's the Way.

Love is te horen. Hey, fijn dat je nog steeds luistert. Nog een klein uurtje. De lekkerste 70s, 80s, 90s, 0s en 10s. Dit is nog steeds jouw wekelijkse afspraak met het verleden, dus Studio 45. Met over een drietal platen. Ja, dan komen ze eraan. De Ego Tripper, die van Chic. En dan krijg je van mij de biografie en drie grote hits achter elkaar. En op het einde van die uur, tijd voor de Lex XL. Uit 2017, straks Back Raiders en Shooting Stars. En je krijgt die plaat dan te horen in wat ze noemen de long version. Ik neem je zo dadelijk mee naar 1989. Stock, Aitken en Waterman was toen razend populair als producers trio. En dat is ook aan de oren gekomen van Donna Summer. Zometeen Love's About to Change My Heart uit 1989. Na een hele fijne plaat uit 1990 voor die van Prefab Sprout. Geproduceerd door Thomas Dolby. We gaan luisteren naar het verhaal van Patty Joe in deze voor Prefab Sprout. We let the stars go.

Eerste single van Swedish House Mafia One was in de zomer van 2010 een grote hit. En Axwell, Steve Angello en Sebastian Ingrosso werkten voor One samen met Pharrell Williams. In dit nummer, Miami to Ibiza, hebben ze weer iemand weten te strikken, namelijk Tiny Tempa. Wederom werd het een goede samenwerking en een hit in 2010 ook voor de Swedish House Mafia met Tiny Tempa dus. En zij brachten ons tot aan de egotrippen voor vandaag en die is voor Chic. En Chic ontstond in New York rond gitarist Nile Rodgers en de bassist Bernard Edwards. De twee hadden elkaar begin jaren 70 leren kennen en vormden aanvankelijk de band Big Apple Band. In 1977 veranderden ze naam in Chic. Met drummer Tony Thompson vormden Rodgers en Edwards de muzikale kern van de band. Hun aanpak was anders dan vele andere disco-acts uit die tijd. De nadruk lag op strakke baslijnen, ritmische gitaar en een sterk samenspel tussen de muzikanten. Deze single Dance, Dance, Dance verscheen in 1977 en werd meteen een succes. Het titelloze debuutalbum volgde datzelfde jaar. In 1978 kwam C'est Chic met onder meer Le Freak en I Want Your Love. Le Freak groeide uit tot een nummer 1 hit in de States. Het nummer was oorspronkelijk bedoeld als een protest tegen een mislukte toegang tot Studio 54. Maar Rodgers en Edwards veranderden de tekst en titel uiteindelijk in Le Freak. Het werd later opgenomen in de Grammy Hall of Fame trouwens. Een jaar later verscheen Risqué met opnieuw een grote hit, Good Times. Ook dat nummer bereikte de eerste plaats in de Amerikaanse Billboard Hot 100. De baslijn en het ritme van Good Times zouden later een belangrijke rol spelen in de ontwikkeling van hip-hop. De Sugar Hill Gang gebruikte een deel van het nummer als basis voor Rapper's Delight. Rodgers en Edwards werkten ondertussen ook voor andere artiesten. Ze schreven en produceerden in 1979 We Are Family en He's the Greatest Dancer voor Sister Sledge. Voor Diana Ross waren ze verantwoordelijk voor onder meer I'm Coming Out en Upside Down. Daarmee werd hun invloed veel groter dan alleen de platen die onder de naam Chic verschenen. Na albums als Real People, Take It Off en Tongue in Cheek veranderde de muzieksmaak en nam het commerciële succes van Chic af. Het album Believer uit 1983 werd het laatste studioalbum van de oorspronkelijke periode. Daarna gingen Rodgers en Edwards ieder hun eigen weg. Na Rodgers bouwde vervolgens een uitgebreide carrière op als producer en gitarist. Hij werkte onder meer mee aan David Bowie's Let's Dance, Madonna's Like a Virgin, Duran Duran's Notorious en albums van Mick Jagger en andere artiesten. Bernard Edwards bleef eveneens actief als bassist en producer. Hij werkte onder meer met Robert Palmer en was samen met Tony Thompson betrokken bij de band Power Station. Chic kwam in 1992 opnieuw bij elkaar voor het album Chicism. Maar Bernard Edwards maakte die comeback niet lang mee. Hij overleed namelijk in 1996 tijdens een verblijf in Japan. Na Rodgers bleef de naam Chic gebruiken en bracht de band vanaf jaren 2000 opnieuw regelmatig op het podium. Een nieuw studioalbum, It's About Time, verscheen in 2018. Ook daarna bleef Rodgers met Chic optreden. De combinatie van de klassieke Chic-nummers en zijn latere producties werd een vast onderdeel van de concerten. In 2026 staat Nile Rodgers nog steeds met Chic op het podium, waarmee de band ruim vier decennia na Le Freak en Good Times nog altijd live actief is. Geniet mee van onze egotripper. Dit is Chic.

grootste hit uit 1978, Le Freak. Daarvoor uit 1984, You Are Beautiful. En als eerste in dit rijtje van drie uit 1979, My Forbidden Lover. Dat waren drie grote hits achter elkaar van Chic. Want zij zijn deze week onze egotripper. En je vindt ze ook terug in mijn Spotify playlist. Onder de account van Lex de Groot Studio 45 vind je daar dus de playlist terug van de egotripper. Zometeen naar de hitparade van 1975 en vergis je niet, het werd een grote hit. Zo dadelijk, Hot Blood, een One Day Fly van dat jaar. Soul Dracula is voor jullie onderweg. Nadat we naar de hitparade zijn geweest van 1982, ken je hem nog? Stone, met Time.

0: De jongens van de Foo Fighters zijn voor jullie onderweg. Uit 2007 komen ze eraan. The Pretender. The music you love. Golden
1: Oldies Radio. Relive the first love. Your first car. On Golden Oldies Radio.

0: Deze The Pretender werd de eerste single van het zesde Foo Fighters album Echoes, Silence, Patience and Grace. Dat kwam uit in september 2007. En tijdens de coupletten van het nummer doen Dave Grohl en zijn mannen het nog rustig aan, maar als het refrein zich dan aandient, dan ontploft het nummer daadwerkelijk. En uiteraard zijn het net die wisselingen tussen ingetogen en snoeihard die zorgen voor het vertrouwde Foo Fighters sound. Uit 2007, The Pretender. En daarmee hebben we het ook bijna gehad voor vandaag. Maar dat wil dan wel zeggen dat we nog een extra lange plaat voor jullie hebben. Dat is de Lex XL. En daarvoor gaan we vandaag terug naar 2017. En hij is ook toegevoegd aan de Spotify playlist. Ik verwijs je graag door naar de account van Lex de Groot. Vind je onder Studio 45 ook de Lex XL lijst terug. Een Australisch dance duo dat vooral bekend staat om haar remixes en live shows. In 2010 kwam hun eerste naamloze album uit, waarvan de singles Shooting Stars, Way Back Home en Sunlight afkomstig zijn. De laatstgenoemde betekende ook de doorbraak hier bij ons in de Lage Landen. Onze Lex XL voor vandaag is voor Back Raiders en Shooting Stars. En ik heb hem hier klaarstaan in de long version. Ik wens je voor de rest nog veel plezier met de rest van de jocks hier bij ons. Maak er een hele fijne week van en we horen elkaar volgende week terug voor een nieuwe Studio 45. Graag tot dan. Hoi.
1: Lex XL. De lekkerste classics extra lang.

Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De botsing tussen een passagiersvliegtuig en een Black Hawk helikopter boven Washington vorig jaar kwam door meerdere systeemfouten. Dat blijkt uit een onderzoeksrapport van het Amerikaanse leger. Twee radioverbindingen vielen weg, waardoor de helikopterbemanning belangrijke informatie miste. Ook waren er technische problemen en ontbrak een waarschuwingssysteem voor botsingen. Bij de crash kwamen 67 personen om. Meer dan 500 mensen zijn donderdag gearresteerd tijdens onderwijsprotesten in Frankrijk. Ruim 70.000 mensen gingen de straat op. Studenten en scholieren blokkeren al 3 weken onderwijsinstellingen en eisen hervormingen. De regering komt met een noodplan, maar demonstranten vinden dat onvoldoende en protesteren dinsdag opnieuw. De Verenigde Staten hebben nieuwe aanklachten ingediend tegen de Venezolaanse president Nicolas Maduro en zijn vrouw Cilia Flores. Ze worden onder meer beschuldigd van het martelen van Amerikaanse gevangenen. Slachtoffers zeggen te zijn geslagen en elektrische schokken en waterboarding te hebben ondergaan. Bij een veroordeling kunnen ze minstens 50 jaar cel krijgen. De Britse militaire politie heeft 2 mannen uit Letland opgepakt bij een RAF-luchtmachtbasis in Cambridgeshire. De mannen waren via een gat in het hackerterrein opgegaan. Later ontstond de verdenking dat ze het Verenigd Koninkrijk schade wilden toebrengen. De zaak is overgedragen aan de contra-terrorisme-politie. Volgens de politie is er geen verband met een eerdere arrestatie. Dan nog het weer. Vanavond is het wisselend bewolkt met enkele buien. De wind neemt geleidelijk af. Vannacht blijft het eerst op de meeste plaatsen droog, maar tegen de ochtend gaat het in het westen regenen. Het wordt 7 tot 13 graden. Morgenochtend is het bewolkt met perioden met regen. Aan zee staat een krachtige tot harde zuidwestenwind. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.

0: It's 11 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1971. Het hoogste punt van de South Tower van het World Trade Center in New York is bereikt. En de Belgische wielrenner Eddy Merckx wint de Ronde van Frankrijk. Intel produceert een microprocessor voor microcomputers, de 4004. In 1971 worden in Nederland de veiligheidsgordels in auto's ingevoerd.
2: Van 1 januari af zijn autogordels voor nieuwe auto's verplicht en worden ze voor oude aanbevolen. Helmen zijn nog niet verplicht. Het is een stuntman die op deze effectieve wijze de aandacht vestigt op het belang van veiligheidsgordels in het alsmaar toenemende moderne verkeer dat steeds meer slachtoffers eist. Onderzoek van de ongelukken heeft aangetoond dat het gebruik van gordels in heel veel gevallen de fatale afloop van een ongeluk had kunnen voorkomen.
1: In 1971 komt Pluk van de Pettenflat, kinderboek door Annie M. G. Schmid en Fie Westendorp uit. Er zijn nu al meer dan 1 miljoen exemplaren verkocht. Muziek uit 1971. De album top 3 ziet er als volgt uit. Pendulum, Creedence Clearwater Revival op 3. Corrie en de Rekels. Corrie en de Rekels op nummer 2. En Bridge Over Troubled Water van Simon & Garfunkel 1.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een rechtbank in Londen heeft bepaald dat de politie fout heeft gemaakt bij de huiszoekingen van de woningen van ex-prins Andrew. De bevelen waren gebaseerd op een verkeerd wetsartikel en zijn daarom onwettig verklaard. Het onderzoek naar Andrew gaat wel door. Volgend jaar wordt bepaald of in beslag genomen materiaal als bewijs mag worden gebruikt. De botsing tussen een passagiersvliegtuig en een Black Hawk helikopter boven Washington vorig jaar kwam door meerdere systeemfouten. Dat blijkt uit een onderzoeksrapport van het Amerikaanse leger. Twee radioverbindingen vielen weg, waardoor de helikopterbemanning belangrijke informatie miste. Ook waren er technische problemen en ontbrak een waarschuwingssysteem voor botsingen. Bij de crash kwamen 67 personen om. Meer dan 500 mensen zijn donderdag gearresteerd tijdens onderwijsprotesten in Frankrijk. Ruim 70.000 mensen gingen de straat op. Studenten en scholieren blokkeren al 3 weken onderwijsinstellingen en eisen hervormingen. De regering komt met een noodplan, maar demonstranten vinden dat onvoldoende en protesteren dinsdag opnieuw. De Verenigde Staten hebben nieuwe aanklachten ingediend tegen de Venezolaanse president Nicolas Maduro en zijn vrouw Cilia Flores. Ze worden onder meer beschuldigd van het martelen van Amerikaanse gevangenen. Slachtoffers zeggen te zijn geslagen en elektrische schokken en waterboarding te hebben ondergaan. Bij een veroordeling kunnen ze minstens 50 jaar cel krijgen. Dan nog het weer. Vanavond is het wisselend bewolkt met enkele buien. De wind neemt geleidelijk af. Vannacht blijft het eerst op de meeste plaatsen droog, maar tegen de ochtend gaat het in het westen regenen. Het wordt 7 tot 13 graden. Morgenochtend is het bewolkt met perioden met regen. Aan zee staat een krachtige tot harde zuidwestenwind. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Bianca Daming van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: Tegengestelde beelden. Eerst Amy Winehouse en Love is a Losing Game. En vervolgens de lofzang op haar. She van Elvis Costello. Ons eerste onderwerp vanavond. Weinig mensen realiseren zich dat iedereen trombose kan krijgen. Niet alleen oude mensen. De Trombose Stichting wil dit beeld doorbreken. Deze maand doen ze dat met een speciale campagne op sociale media. Jong of oud, sportief of niet, iedereen kan trombose krijgen. Tom Bos, directeur Trombose Stichting Nederland, is aan de lijn bij Herman de Bruin.
1: Kan iedereen inderdaad trombose krijgen? Welkom overigens.
2: Goeiedag, dankjewel. Ja, helaas kan iedereen trombose krijgen. Veel mensen denken dat trombose een typische oude mensenziekte is, om het zo te zeggen. Mm-hmm. Maar in werkelijkheid kunnen ook jonge mensen trombose krijgen. Echt iedereen.
1: Dat betekent dus dat, ja, want mensen die in een vliegtuig zitten, die hebben ook vaak last van trombose als ze niet bewegen.
2: Ja, sterker nog, dat geldt met name voor mensen die zogenaamde lange vluchten maken. Mm-hmm. Dat wil zeggen, vluchten die langer duren dan 4 uur. Dan neemt het risico op een trombose sterk toe.
1: Ja,
2: sterker nog.
1: Ja,
2: sorry?
1: Ja, dat heeft niet te maken met of je jong of oud bent.
2: Nee, dat heeft op zich niet te maken met of je jong of oud bent. Het heeft wel te maken met bepaalde risicofactoren die mensen lopen. En ja, ook jonge mensen kunnen dat dus krijgen. En in oktober, dan vragen we als Trombose Stichting altijd extra aandacht voor trombose. Omdat op 13 oktober is het de internationale wereldtrombosedag. Ja. En dat is dus een heel mooi moment om extra aandacht te vragen voor trombose. En in dit geval doen we dat dus door te zeggen, jongens, iedereen kan helaas trombose krijgen, jong en oud.
1: Ja, en dat is dan de boodschap die er is. Maar wat kan je daartegen doen? Ja, u zei al van veel bewegen, hè?
2: Ja, en laat me het zo zeggen. Je kunt in ieder geval zorgen dat je het risico op trombose verlaagt door met name een gezonde leefstijl, door voldoende te bewegen, let op met alcohol, let op met vet eten. De waarheid is echter ook dat je ermee wel het risico kunt verlagen, maar dat je het nooit helemaal kunt uitsluiten. Om maar eens een voorbeeld te geven, wij beginnen nu een campagne over trombose dat iedereen kan krijgen. Daar werken onder andere ook aan mee bijvoorbeeld Emmeke Hansen. Zij is topvoetbalster, gebondvoetbalster van Heerenveen. En ja, die werd getroffen door een dubbele longembolie. En we hebben ook mensen die meedoen die bijvoorbeeld een triathlon gelopen hebben en daarna ook een trombose kregen. Dus ja, gezonde leefstijl, veel bewegen is hartstikke goed om het risico te verlagen, maar helaas, garantie is niet 100%.
1: Nee, dan zou je bijna denken dat mensen daar angst voor krijgen.
2: Nou, ik denk niet dat het goed is dat mensen angst krijgen. Ik denk dat angst altijd een slechte raadgever is. Ik denk wel dat het goed is dat mensen zich verdiepen in trombose, welke vormen van trombose je hebt en wat daar de symptomen van zijn. Want op het moment dat mensen die herkennen, komt er echt op aan om snel te reageren. Want hoe sneller je reageert, hoe groter de kans is dat de schade beperkt blijft.
1: Ja, want er is een verstopping in het bloedvat, hè, die trombose.
2: Ja, bij een trombose is er een bloedprop die een bloedvat blokkeert. Daardoor verloopt de bloedstroom een stuk moeilijker en komt er ook veel minder zuurstof op die plek. En dan kan er schade ontstaan. En dan kun je bijvoorbeeld denken aan een trombosebeen. Maar ja, bijvoorbeeld ook aan een longembolie of een hartinfarct of een herseninfarct. Dat zijn allemaal vormen van trombose.
1: Ja, kan zich overal in het lichaam voordoen.
2: Het kan zich overal voordoen in principe. Ja.
1: En zijn er symptomen dat mensen zeggen, nou, daar moet ik dus meteen mee gaan werken, proberen te helpen? Hoe kan dat dan?
2: Ja, bij een trombosebeen is er bijvoorbeeld sprake van een snel optredende zwelling van één been. Mm-hmm. Vaak pijnlijk, vaak rode tot blauwachtige verkleuring. Strak spannen huid. Als je dat ziet, dan kun je denk ik maar het best snel naar je huisarts gaan om het te controleren. Maar bijvoorbeeld een longembolie, ja, dat lijkt een beetje op symptomen van een hartinfarct. In die zin dat je snel en moeilijk ademt, pijnlijke borst, soms slijm met bloed ophoesten, hartkloppingen. Nou, als je dat herkent, dan moet je maken dat je op de spoedpost van een ziekenhuis terechtkomt, want een longembolie kan echt levensbedreigend zijn. Ja. En bij een hartinfarct en herseninfarct. Maar ja, hartinfarct is wel bekend, denk ik. Drukkende pijn op de borst, uitstraling van de pijn aan de schouder, bleek, grauw zien. En bij een herseninfarct, ja, scheve mond, lamme arm, verwarde spraak, duizeligheid. Ja, als je dat constateert, dan moet je echt maken dat je 112 belt. Want dat zijn natuurlijk echt levensgevaarlijke situaties.
1: Ja, en u stimuleert met de Trombose Stichting dat mensen dat ook gaan herkennen. Hebt u in de week van de trombose wat op de website staan?
2: Jazeker, sowieso. Als mensen gaan naar trombosestichting.nl kunnen ze daar alle informatie vinden over trombose. Ook over de symptomen die ik net ook al noemde. Daar kunnen ze uitgebreider over lezen. En mensen kunnen zich daardoor beter voorbereiden, om het zo te zeggen.
1: Het is duidelijk dat er veel activiteiten zijn. Kijk even op de genoemde website, dan komt u ze allemaal tegen wat trombose betreft. Tom Bos, directeur van de Trombose Stichting Nederland, dank voor het gesprek.
3: De late avond, iedere werkdag, bij Golden Oldies Radio. Je reviens.

Muziek uit Nederland van de Margriet Eshuis Band. Black Pearl was dat. En daarvoor Gilbert Bécaud. Hij komt terug om je te zoeken. Je reviens te chercher. Zometeen de klik van Jacqueline Groeneveld. Dat na Cotton, Lloyd en Christian in I Go to Peace.

0: Hij ging helemaal stuk. I Go To Pieces, Cotton, Lloyd en Christian waren dat uit de jaren 70. Ons volgende onderwerp. Dit jaar is het internationaal jaar van de vrijwilliger. Een mooi moment om te laten zien welke impact vrijwilligers maken op mensen, buurten en op de samenleving. Jacqueline Groeneveld, coördinator van Klik Vrijwilligers, is bij Tera Cox.
1: Fijn dat je er bent, Jacqueline.
2: Dankjewel.
1: Jacqueline, ja, die klik, die wil ik even uitpellen. Want je hebt natuurlijk de klik als organisatie.
2: Ja.
1: En jouw persoonlijke klik. Laten we even beginnen met de organisatie. Waar staat klik voor?
2: Klik is is de organisatie van de drie gemeentes. We werken met elkaar samen, Maassluis, Vlaardingen en Schiedam. En wij zijn er voor de vrijwilligers en de vrijwilligersorganisaties in de gemeentes. Dus wij zorgen dat vrijwilligers aan het werk kunnen en dat ze organisaties vrijwilligers kunnen vinden. En buiten dat, we hebben een academie. We doen eigenlijk alles.
1: En die klik slaat op tussen de vrijwilligers en de organisaties.
2: De
1: die
2: klik
1: moeten een
2: vinden,
1: klik
2: ja.
1: Hebben. Ja. Ja. Laten we even beginnen bij die vrijwilligers. Wie zijn zij qua man, vrouw, leeftijd? Wie zijn de vrijwilligers?
2: Nou, eigenlijk kan iedereen vrijwilliger zijn. En er zijn natuurlijk ook heel veel mensen die vrijwilligerswerk doen, maar zichzelf geen vrijwilliger vinden. Op dit moment is het wel zo dat er veel mensen wat ouder zijn. Dus er zijn erg op zoek naar jongere mensen die vrijwilligerswerk willen doen. Ja.
1: En meest vrouwen of vrouwen en mannen gemixt?
2: Ja, van beide.
1: Goed om te horen.
2: Ja.
1: Ik hoor ook van jongeren dat ze het wel eens als stage willen doen. Dat ze toch een halfjaartje vrijwilligerswerk gaan doen als stage. Hebben jullie dat ook wel eens?
2: Ja, dat hebben we ook. Maar, en dan hopen we natuurlijk dat ze naar aanleiding van die stage het vrijwilligerswerk zo leuk vinden dat ze dat blijvend gaan doen. Maar ja, dat is lastig. Want als jongere, en je krijgt dan een gezin, je bent met je kinderen in de weer.
1: Drukke agenda.
2: Ja, drukke agenda's.
1: Maar wat brengt het je eigenlijk als je vrijwilliger bent? Behalve dat je wat zingeving krijgt. Maar
2: het brengt je gewoon zoveel. De voldoening, de glimlach van de mensen die zo blij zijn dat je er bent. Het feit dat je gewoon betrokken bent bij het maatschappelijk leven. Het is het mooiste wat er is.
1: Nou, dan wil ik wel eens weten wat die organisaties zijn die graag vrijwilligers hebben. Waar moet ik dan aan denken?
2: Veel mensen denken echt alleen aan de zorginstellingen. Maar een kinderboerderij, een voedselbos, een repaircafé, een buurthuis. Het is te veel om op te noemen. We hebben echt een omroep. Hier hebben we ook vrijwilligers.
1: Ik ben blij dat je dat noemt, dat het zo divers is. Want iedereen denkt altijd maar, ik weet niet of ik geschikt ben om verpleger te worden. Maar
2: nee.
1: Zelfs in de Schouwburg hebben ze vrijwilligers.
2: Zeker, gastvrouwen. Iedereen denkt alleen maar dat het om het koffieschenken gaat in een verzorgingshuis. Is absoluut niet waar. En het is zo breed. Het is echt, er is echt voor ieder wat wils.
1: Taalmaatjes, noem maar op. Hè?
2: Echt, ja.
1: Dit jaar is ook het jaar van de vrijwilligers. 2026. Gaan we daar iets van merken?
2: Ja, daar merk je bij ons klik eigenlijk altijd wat van. Voor ons is het ieder jaar een jaar van de vrijwilliger. We hebben ook een vrijwilligersfestival. Dat hebben we van de zomer in juni gehad. Dan zetten we de vrijwilligers in het zonnetje met de drie gemeentes. Zijn er allerlei leuke activiteiten, mooie workshops. Ja, een leuk feest aan het einde. Dus ja, voor ons is iedere vrijwilliger gewoon een feest om die in het zonnetje te mogen zeggen. We hebben ieder jaar ook onze bedanktactie vanuit de gemeentes om maar te zorgen dat die vrijwilliger zich gewaardeerd voelt en die ziet dat wij ook zien wat ze allemaal betekenen en wat ze allemaal doen.
1: Ook fijn dat ze elkaar zien, want dan kunnen ze ook eens ervaringen uitwisselen of als ze tegenaan lopen misschien wel. Nou is oktober ook nog de maand van de ontmoeting?
2: Ja. Nou, kijk, de maand van de ontmoeting komt uit Maassluis vanuit de Week van de Eenzaamheid. Dat is een landelijke ingestelde week. Dus die is ook in Schiedam. Daar heet die volgens mij de Week van de Toegankelijkheid. Nou, we hebben heel veel.
1: De strekking is gelijk eigenlijk. Ja.
2: En in Maassluis hebben we de maand van de ontmoeting. Nou, dat gaat er gewoon om dat alle mensen of dat de mensen de gelegenheid krijgen zich met elkaar te ontmoeten. Maar ook om organisaties te zien. Te kijken wat is er allemaal in de stad te doen. het doen? Waar kan ik terecht? Kan ik eens mijn buurvrouw meenemen? Daar gaat het om. Verbinden, ontmoeten, samen.
1: Moeten ze zich daarvoor opgeven? Of wordt dat nog gepubliceerd, hoe dat werkt?
2: Ja, het staat altijd in de krant. Op de socials. En mensen hoeven zich niet op te geven. Kunnen gewoon binnenlopen. En,
1: gewoon ook in het plaatselijke krantje, zal ik maar zeggen. Als je als oudere dame... Van het
2: Nieuwsblad.
1: Ja, oké, dat is goed. Nou, tot slot wil ik ook even iets van de klik van Jacqueline weten.
2: Ja.
1: Ik heb het al een beetje doorvoelen schemeren. Jouw rol, jouw klik. Je noemde het de mooiste baan, heb ik gelezen.
2: Ja, nou, ik ben echt een matchmaker. Dus ik verbind mensen. Mensen komen bij mij. Soms hebben ze genezen, of bij ons, hebben genezen een idee waar hun talenten liggen, wat ze leuk vinden. En dan is het heel mooi om ze ergens te kunnen plaatsen waarvan ze zelf later zeggen, nou, dat had ik nooit gedacht. Dat ik bijvoorbeeld bij een voedselbos zo op mijn plek zou zijn. Of dat ik in de tweedehandswinkel zo heerlijk achter een kassa zou staan. Echt mensen die, ja, die vinden van alles leuk.
1: Mooi om te horen. Eventjes de site. Het is denk ik gewoon klik vrijwilligers. Hè? Dan kom je overal op terecht.
2: Ja, dan hebben we de vacaturebank. Zoek je wat leuks.
1: Dat is een duidelijk verhaal. Ik wil je hartelijk bedanken, Jacqueline Groeneveld, voor je betoog en vooral voor je inzet. Heel mooi werk over klik vrijwilligers. Dankjewel.
2: Dankjewel, Tera.
3: De late avond. Iedere werkdag. Bij Golden Oldies Radio.

Zo oud is ze al. I loved you for a thousand years. Christina Perry was dat. En daarvoor uit ons eigen landje Roenhaize. Een autovliegtuig. Zometeen. Blauw van jou. De magie van Delfts aardewerk. Na Clifford T. Ward en Gay.

0: Clifford T. Ward uit 1973. Hij bezong zijn Gay. Ons volgende onderwerp. Kunstmuseum Den Haag heeft een van 's werelds grootste collecties Delft Blauw, die vanaf 28 november de komende jaren in nieuwe opstelling te zien is. Susanna Lamboy is aan de telefoon bij Herman de Bruin.
1: U bent conservator van de Stichting Kunstmuseum in Den Haag en nu bezig met blauw. Delft aardewerk is blauw, hè?
2: Ja.
1: Hebben jullie een hele grote collectie van.
2: Ja, een van de grootste ter wereld. Mm-hmm. En het is lang niet allemaal blauw-wit. Dat wordt denk ik ook de verrassing al in de tentoonstelling. Het verhaal begint absoluut met blauw-wit. Dat we Chinees porselein gaan namaken. Maar een eeuw later komen er allemaal kleuren in de mode. En dan wordt het echt een regenboog van Delfts aardewerk.
1: Ja, maar toch zie ik in Delft in de toeristenindustrie heel veel blauw.
2: Ja, dat ga je ook zeker terugvinden in de tentoonstelling.
1: Mm-hmm.
2: Dat is een kopie geweest van het Chinees porselein, wat op dat moment blauw-wit is. Dus ja. Op dat moment gaan ze dat ook in Delft doen. En dat is nu ja, echt ons iconische beeld natuurlijk van Nederland.
1: Precies.
2: En Delft blauw.
1: Maar jullie laten ook de andere kleuren zien.
2: Ja, want die zijn een eeuw later ongeveer, zijn er allemaal kleuren gekomen in de keramiek die Delft dan ook weer gaat namaken. Dus uit Japan komt op dat moment rood- en goudkleurig imari-porselein. Dat wordt helemaal in de mode. En ja, dan gaan ze weer de technieken verbeteren en worden het die kleuren. En
1: mm-hmm.
2: Uiteindelijk wordt het echt een heel bont geheel wat er gemaakt is. Dus ook een heel vrolijk aardewerk is het.
1: En het verhaal van het Delftse aardewerk laten jullie dus helemaal zien met alle kleuren erbij. Want ik heb ook wel eens gehoord van Delfts groen.
2: Ja, dat is in de 20e eeuw gemaakt. Klopt.
1: Ja.
2: Dan hebben ze het weer veranderd dat het weer een andere tint heeft gekregen.
1: Ja, omdat we denken Delfts blauw is de dominante kleur. Maar de andere kleuren zijn ook belangrijk dus.
2: Ja, en we gaan het in de tentoonstelling allemaal laten zien. Maar uiteraard het blauw-wit als hoofdlijn.
1: Ja.
2: Maar niet zozeer historisch. We gaan er ook echt met kunstenaars en makers van nu mee aan de slag.
1: Wat moet ik me daarbij voorstellen? Kunstenaars van nu aan de slag? Gaan die ook Delfts blauw maken dan?
2: Niet alleen keramiek. Ze gaan ook. We gaan ons richten op ambachten. Wat ze in het Engels zo mooi crafts noemen.
1: Mm-hmm.
2: Dus mensen maken collages van blauw-witte vazen met bloemen. Of ze maken van de Delftse diertjes filterdieren. Het borduurwerk, dus echt op alle mogelijke manieren komt het terug.
1: En dat betekent dat er dus veel meer te zien is dan alleen het porselein van, of het aardewerk moet je eigenlijk zeggen, van de Delfts blauw en Delfts gekleurd.
2: Absoluut, ja, helemaal. Want de tentoonstelling heet De Magie van Delfts aardewerk, omdat we willen laten zien hoe mensen nu nog steeds geïnspireerd worden door dat Delfts blauw van toen.
1: Mm-hmm.
2: Dus dat het helemaal niet stilstaat. Het is echt iets wat nu in interieurs in is, maar ook bij heel veel mensen die gewoon als hobby of als werk creatief bezig zijn met blauw-wit.
1: Ja,
2: en daarnaast natuurlijk zijn er ook heel veel kunstenaars die op de raakvlakken werken. We hebben ook prachtige piramides, van die tulpenpiramides noemen
1: mm-hmm.
2: ze net, uit de 17e eeuw in onze collectie. En daar heeft bijvoorbeeld kunstenaar Natasha Sadi uit Amsterdam suikerbloemen ingemaakt. Voor haar heeft het ook nog een koloniale betekenis, maar het is werkelijk prachtig hoe ze die bloemen van suiker gemodelleerd heeft. Dus die piramides zie je dan met haar bloemen erin. Dus dat soort combinaties maken we ook met kunstenaars.
1: Ja, het Delfts aardewerk inspireert dus weer andere kunstenaars met andere dingen die daarbij horen ook.
2: Ja, je kunt het zo gek niet bedenken of het wordt van Delfts aardewerk gemaakt tegenwoordig.
1: Ja, ja, ja.
2: Maar ook in de keramiek. En het is een tentoonstelling die we samen maken met gastconservator Jannie van der Heijden.
1: Van de kookclub.
2: Ja, zij is culinair journalist. Dus haar achtergrond is ook echt historisch. Dat ze ontzettend veel van eten weet. Maar wat mensen niet weten is dat ze ook heel veel verstand heeft van antiek. En ook Delfts blauw verzameld, maar natuurlijk ook haar eigen serviezen in Delfts blauw heeft. Dus samen met haar willen we ook echt de waardering voor het ambacht omhoog krijgen. Want keramisten en het handwerk vinden we moet meer gewaardeerd worden dan het nu is. En we willen dus heel graag combinaties maken met zowel keramisten als craftmakers om het naar het nu te trekken.
1: Ja, en een van de grootste collecties zeiden we al en jullie hebben daar een nieuwe opstelling van gemaakt.
2: Ja, daar zijn we nog druk mee bezig. Want we openen 28 november in het Kunstmuseum.
1: Oh,
2: okay.
1: Dat heeft nog
2: dus
1: even de tijd.
2: We zitten nu in de ontwerpfase. Alle proefopstellingen van al die honderden stuks zijn we aan het sorteren.
1: Ja. En op 28 november gaat hij dus open voor het publiek.
2: Ja, we gaan er een feestelijk weekend van maken samen met Jannie van der Heijden. Dus we hopen dat iedereen komt kijken dat weekend al.
1: Ja, en als je meer wil weten, even op de website kijken om het alvast wat te zien over die tentoonstelling dat nog even duurt voordat die open gaat.
2: Ja, het is echt heel nieuw. Dus er staat net een aankondiging van op de site. En in de loop naar de tentoonstelling wordt er steeds meer bekend en online gezet.
1: Suzanne Lamboy, heel veel succes met de voorbereiding van de tentoonstelling. En ook heel veel sterkte tijdens de tentoonstelling. En ik hoop dat het allemaal goed gaat verlopen straks. Met blauw van jou, de magie van Delfts aardewerk. Dankjewel, nogmaals.

Dat waren Richard en Linda Thompson met Walking on a Wire. En daarvoor Ryan Cabrera en True. En dat was de late avond van donderdag 8 oktober. Morgen is er een nieuwe late avond, dan met Alfred Blokhuizen. Houd voor de inhoud onze website, delateavond.nl en onze Facebookpagina in de gaten. Bedankt weer voor het gezelschap het afgelopen uur. Phil Collins blijft nog even bij je. Fijne nacht.

Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Maurice de Jong. In Amsterdam Zuidoost is zondag de Bijlmerramp herdacht. Het was precies 34 jaar geleden dat een Boeing 747 van El Al neerstortte op de flats Groeneveen en Klein Kruidberg. Daarbij kwamen 43 mensen om het leven. Tijdens de herdenking werden bloemen gelegd bij het monument en werd een minuut stilte gehouden. Ook werd benadrukt dat jongeren moeten weten wat er is gebeurd. De co-piloot, die wordt verdacht van een poging tot een terreuraanslag op een vliegtuig naar Israël, zou tijdens zijn studie in Groot-Brittannië op sociale media hebben opgeroepen tot geweld tegen vrouwen. Dat meldt The Telegraph. Hammam al-Hammami zou woensdag met een bijl een piloot van een Boeing 737 MAX hebben aangevallen. Hij wordt nu vastgehouden in Abu Dhabi. In de Spaanse regio Catalonië kregen inwoners gisteravond een ES-alert vanwege zware buien. De waarschuwing bleek terecht. Twee mensen kwamen om en er waren duizenden meldingen van omgevallen bomen en ondergelopen huizen. Het Middellandse zeewater voor de Spaanse kust is momenteel zo'n 3 graden warmer dan gemiddeld. Daardoor verdampt meer water en kunnen in het najaar zeer zware buien ontstaan. De Amerikaanse ter dood veroordeelde Christa Pike ligt 4 dagen na haar mislukte executie nog altijd in kritieke toestand in het ziekenhuis. Ze is buiten bewustzijn en wordt beademd. Volgens haar advocaten is het onzeker of ze hiervan herstelt. Christa Pike kreeg woensdag 2 injecties met pentobarbital, maar bleef in leven. Dan nog het weer. Vannacht blijft het eerst op de meeste plaatsen droog, maar tegen de ochtend gaat het in het westen regenen. Het wordt 7 tot 13 graden. Morgenochtend is het bewolkt met perioden met regen. Aan zee staat een krachtige tot harde zuidwestenwind. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.

0: It's 11 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1988, juli. De Spaanse wielrenner Pedro Delgado wint de 75ste editie van de Ronde van Frankrijk. Augustus. Een vliegtuigongeluk op Ramstein Airbase tijdens een luchtshow kost aan 67 mensen het leven. En op 29 september vond de lancering van de Space Shuttle Discovery plaats. De eerste Space Shuttle vlucht sinds de ramp met de Challenger. November. Benazir Bhutto wint bij de algemene verkiezingen in Pakistan het grootste aantal zetels en wordt premier. En George Bush senior verslaat zijn democratische tegenkandidaat Michael Dukakis bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen. December. 270 mensen komen om als een vliegtuig tijdens Pan Am vlucht 103 explodeert en neerstort op Lockerbie in Schotland. En er gebeurde wel meer in 1988. In de Biesbos worden bevers uitgezet. Het zijn de eerste bevers in Nederland sinds de soort in de 19e eeuw hier uitstierf. En er wordt een begin gemaakt met de bouw van Euro Disney, later Disneyland Resort Paris.

Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Maurice de Jong. In Amsterdam-Zuidoost is zondag de Bijlmerramp herdacht. Het was precies 34 jaar geleden dat een Boeing 747 van El Al neerstortte op de flats Groeneveen en Klein Kruidberg. Daarbij kwamen 43 mensen om het leven. Tijdens de herdenking werden bloemen gelegd bij het monument en werd een minuut stilte gehouden. Ook werd benadrukt dat jongeren moeten weten wat er is gebeurd. De co-piloot, die wordt verdacht van een poging tot een terreuraanslag op een vliegtuig naar Israël, zou tijdens zijn studie in Groot-Brittannië op sociale media hebben opgeroepen tot geweld tegen vrouwen. Dat meldt The Telegraph. Hammam al-Hammami zou woensdag met een bijl een piloot van een Boeing 737 MAX hebben aangevallen. Hij wordt nu vastgehouden in Abu Dhabi. In de Spaanse regio Catalonië kregen inwoners gisteravond een ES-alert vanwege zware buien. De waarschuwing bleek terecht. Twee mensen kwamen om en er waren duizenden meldingen van omgevallen bomen en ondergelopen huizen. Het Middellandse zeewater voor de Spaanse kust is momenteel zo'n 3 graden warmer dan gemiddeld. Daardoor verdampt meer water en kunnen in het najaar zeer zware buien ontstaan. De Amerikaanse ter dood veroordeelde Christa Pike ligt 4 dagen na haar mislukte executie nog altijd in kritieke toestand in het ziekenhuis. Ze is buiten bewustzijn en wordt beademd. Volgens haar advocaten is het onzeker of ze hiervan herstelt. Christa Pike kreeg woensdag 2 injecties met pentobarbital, maar bleef in leven. Dan nog het weer. Vannacht blijft het eerst op de meeste plaatsen droog, maar tegen de ochtend gaat het in het westen regenen. Het wordt 7 tot 13 graden. Morgenochtend is het bewolkt met perioden met regen. Aan zee staat een krachtige tot harde zuidwestenwind. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.

dit is Zender. Waar je ook bent, wat je ook doet, de klok rond. Golden Oldies Radio. Jouw oldies zender. Waar je ook bent, wat je ook doet, de klok rond.

0: It's 11 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1983. Oktober. Simon Carmichelt schrijft, één dag na zijn 70ste verjaardag, zijn laatste kronkel in het Parool. En in Den Haag vindt de grootste demonstratie uit de Nederlandse geschiedenis plaats. Aan de demonstratie tegen het plaatsen van kruisraketten in Nederland doen ongeveer 550.000 mensen mee. 9 november. Freddy Heineken wordt samen met zijn chauffeur Ab Doderer ontvoerd. Ze verlieten net zijn kantoor aan het Weteringplantsoen in Amsterdam toen ze werden meegenomen door 5 mannen. Cor van Hout, Willem Holleder, Frans Meijer, Jan Boelaert en Martin Erkamps. Na 3 weken komt de politie op het spoor van de schuilplaats en Freddy Heineken en Ab Doderer worden bevrijd. 30 november. Microsoft brengt de eerste MS Word-versie op de markt. December. Op het Londense warenhuis Harrods vindt een bomaanslag door de IRA plaats, waarbij 6 mensen op het leven komen. In de laatste wedstrijd van de kwalificatieronde voor het EK voetbal voor 1984 wint Spanje met 12-1 van Malta. Dat is net voldoende om zich te plaatsen ten koste van Nederland. Er gaan stemmen op dat spelers van Malta zijn omgekocht. En dan die prachtige muziek uit de jaren 80. De albumtop 3 uit 1983 zag er als volgt uit. Op nummer 3 Nena met Nena. 2 True van Spandau Ballet. En op nummer 1 Thriller van Michael Jackson.
2: Golden Oldies Radio. Jouw oldies zender. Waar je ook bent, wat je ook doet. De klok rond. Nu ook op DAB+.

Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Maurice de Jong. In Amsterdam Zuidoost is zondag de Bijlmerramp herdacht. Het was precies 34 jaar geleden dat een Boeing 747 van El Al neerstortte op de flats Groeneveen en Klein Kruidberg. Daarbij kwamen 43 mensen om het leven. Tijdens de herdenking werden bloemen gelegd bij het monument en werd een minuut stilte gehouden. Ook werd benadrukt dat jongeren moeten weten wat er is gebeurd. De co-piloot, die wordt verdacht van een poging tot een terreuraanslag op een vliegtuig naar Israël, zou tijdens zijn studie in Groot-Brittannië op sociale media hebben opgeroepen tot geweld tegen vrouwen. Dat meldt The Telegraph. Hammam al-Hammami zou woensdag met een bijl een piloot van een Boeing 737 MAX hebben aangevallen. Hij wordt nu vastgehouden in Abu Dhabi. In de Spaanse regio Catalonië kregen inwoners gisteravond een ES-alert vanwege zware buien. De waarschuwing bleek terecht. Twee mensen kwamen om en er waren duizenden meldingen van omgevallen bomen en ondergelopen huizen. Het Middellandse zeewater voor de Spaanse kust is momenteel zo'n 3 graden warmer dan gemiddeld. Daardoor verdampt meer water en kunnen in het najaar zeer zware buien ontstaan. De Amerikaanse ter dood veroordeelde Christa Pike ligt 4 dagen na haar mislukte executie nog altijd in kritieke toestand in het ziekenhuis. Ze is buiten bewustzijn en wordt beademd. Volgens haar advocaten is het onzeker of ze hiervan herstelt. Christa Pike kreeg woensdag 2 injecties met pentobarbital, maar bleef in leven. Dan nog het weer. Vannacht blijft het eerst op de meeste plaatsen droog, maar tegen de ochtend gaat het in het westen regenen. Het wordt 7 tot 13 graden. Morgenochtend is het bewolkt met perioden met regen. Aan zee staat een krachtige tot harde zuidwestenwind. Meer nieuws over een uur op Golden.